0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

droom gehad. Rustig maar.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden.
2: Nou,
1: dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.

Het is 6:08 en ik ga weer eens even peilen. Waar hebben we zin in op deze woensdagochtend? Heb je zin in een harde of een zachte plaat? Ik heb in volgorde van opkomst zacht. Boudewijn de Groot.

0: en Kornuiten en niet naar huis toe gaan is de harde. Laat het weten in de app NPO Luister. Kruip er even in en laat even het berichtje achter met het woord zacht of het woord hard. Meeste stemmen gelden natuurlijk. Kom maar door.
1: Hey Kleppie. Ja, een bijzondere goedemorgen. Marcel Klaproosje. Tinea Schoonheid. Yo. Fijn jullie weer terug te hebben. Lekker op dit mooie tijdstip. Hey, we zijn op weg naar het golfbaantje. Kringkippetje on tour. En de Tiger Tankie heeft er zin in. Vandaag een mooi dagje. Vandaag gaan we de greentjes verticuteren. Goed weer ervoor. Het is hier 13 graadjes boven de snorkel. En dan gaat het goed komen, hè. Hey Marcel, voor de woensdag. Ja. Ik zat zo te denken, een voortakje.
0: Oh.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Zo'n lekker oude klappert. Hey Clubby, werk ze vandaag. Titom. Afknijpen en droogzwaaien.

0: de dag van de kokosnoot is het. Mooi, hè? Kokosnootje. Je zal er gek op zijn, een beetje kokos. Ik heb hier naast me iemand zitten die ze dol op.
1: Oh, ik haat kokos. Echt, ik verafschuw het.
0: Echt gezellig. Goedemorgen, Tinia.
1: Oh nee, dat is... ik krijg er helemaal rillingen van. Niet meer hebben.
0: Och, wat een lekkere binnenkomen dit. Heerlijk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Oh nee, een bounty. Oh, echt.
0: Heb daar heb ik het niet over gehoord, maar...
1: Heb je mij voor de kerst gegeven.
0: Ja, lekker, hè? Ja, ja, ja.
1: Ik weet niet aan wie. Ik heb hem heel snel weggegeven, dat weet ik wel.
0: Oh, jammer. Ze zo lekker, zijn ze. Ja, kokos. En ik kan me nog herinneren dat mijn opa... En dat is lang geleden, want ja... Dit heb ik denk de jaren 80 is geweest. Dat hij wel eens een kokosnoot echt bestelde... bij de plaatselijke SRV. Bij het buurtwinkeltje. En dan ging hij die doormidden zagen. En dan uitlepelen. En dan dat sap en zo. En ja, dat was een ding. En ik weet nog dat ik daar mijn allereerste stukje kokos kreeg. Ja. Niet wetende dat er inderdaad ook dingen als bounties waren en dat soort dingen. Ja, maar ik vind het ook lekker door een yoghurtje heen. Of,
1: Nee.
0: Maar het is wel zo'n typische smaak. You hate it or you love it.
1: Ja, dat is het echt.
0: Ja, toch? En maar voor de rest gaat het goed, hè?
1: Het gaat hartstikke goed.
0: Oh, oké, gelukkig. Ja. Oké, nee, niet dat de kop op onweer staat. Dat mensen nu denken, die hebben de radio aan staan, die denken, nou, goeiemorgen zeg, wat een binnenkomer.
1: Nee, helemaal niet. Ja, okay. Ja, jij begint meteen over kokos.
0: Ja, nee, het is de dag van de kokosnoot, heb ik niet verzonnen. Het doet me ook denken aan het liedje van Ovide en zijn vrienden. Kijk uit, maloot, een kokosnoot. Ja, dat is een oude tekenfilmserie.
1: Oh.
0: Ovide en zijn vrienden. Prachtig, kijk uit, maloot. Mooi liedje.
1: Mooi.
0: Kijk, ja, voor jouw tijd. Ja, jij bent van de Teletubbies, ik ben van Ovide en zijn vrienden.
1: Ik ben van de Teletubbies, ja.
0: Oké, jongens. Nou, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Fijn dat je erbij bent. En laat even van je horen, want we kunnen natuurlijk niet door de radio heen kijken. We weten niet wie er allemaal bij zijn, maar laat in ieder geval even een teken van leven achter in de NPO Luister-app. Ja, even wat nieuws van vanochtend. Het extreme geweld in Overasselt, waarbij een beveiliger om het leven kwam en twee agenten zwaar gewond raakten, lijkt verband te houden met de georganiseerde misdaad. De burgemeester noemde het geweld on-Nederlands, maar volgens deskundigen past het juist in een langere reeks van zware geweldsincidenten rond de drugshandel. Bij de schietpartij zijn inmiddels 35 verdachten aangehouden. Ik zag die camerabeelden, zag ik.
1: Zo, ik ook gisteren.
0: Zo, de knetters, hé. Gewoon met dikke geweren over straat. Maar echt een groep dat je denkt, nou, dit is bijna geacteerd.
1: Ik werd er wel een beetje bang van gisteren.
0: Nou, dat ja.
1: En ik dacht een beetje aan mezelf van... Oké, dat is 4 uur in de nacht. Ik sta dan normaal op.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: En mensen die daar wonen, hoop ik... In ieder geval ben ik heel blij voor dat er niemand daar gelopen heeft... met een hond uitlaten of weet ik wat, de krant halen, weet ik veel.
0: Ik denk dat het gericht was, weet je. Ja. Je gaat niet zomaar het dorp inlopen en we gaan ons magazijn eens even leegschieten. Want dat hebben ze dus niet gedaan.
1: Nee, maar ik bedoel, als jij daar net heel toevallig loopt...
0: Ja, je schrik je hebt het dun in de broek.
1: Ja, maar ja, hun denken dan natuurlijk van... shit, die heeft ons gezien. Dan ben je klaar, hoor.
0: Nou, weet ik niet. Ja, geen idee. Ik denk dat het gericht was. Dat is allemaal gissen natuurlijk. Dat is ook allemaal recherchewerk.
1: Nou, als ik daar zou wonen, zou ik echt niet meer zijn. Ze heel veilig voelen daar.
0: Nee, nou ja, je weet allemaal niet wat er gebeurt in je regio, hè?
1: Nee.
0: Dat is gewoon. En sommige dingen... Kijk,
1: misschien maar beter ook.
0: Nou, dat zou ik net zeggen. Alles weten maakt niet gelukkig. Ja. Nee, moet je niet doen. Steeds meer Nederlanders die gaan na tientallen jaren huwelijk alsnog uit elkaar. Het aantal 60-plussers onder alle echtscheidingen steeg in 10 jaar van 8 naar ruim 13%. Vorig jaar gingen zelfs 143 stellen uit elkaar na meer dan 50 jaar huwelijk. Volgens deskundigen spelen het pensioen en kinderen die het huis uitgaan vaak een rol. Stellen ontdekken dan soms dat ze nog maar weinig samen delen. Nou, het is wel zo dat als je kinderen krijgt... dan verandert natuurlijk de hele samenstelling.
1: Ja.
0: Dus je bent naast dat je een geliefde bent... ben je ook ineens verantwoordelijk voor je kind of kinderen. En dan gaan dingen echt veranderen. Dat is gewoon zo. En dan is het de kunst om het goed te houden. Zeg ik hier uit ervaring. Maar dat is echt zo. Dat is de kunst om het goed te houden. En je moet tijd blijven investeren in elkaar. En ja, ik denk echt dat een soort date night... en dat soort dingen. Ja, je ziet het wel eens voorbij komen. Maar ik denk echt wel dat het helpt. Dat je gewoon afspreekt. Oké, kosten wat kost. Maar laten we zeggen, woensdagavond is onze avond.
1: Ja.
0: Dan gaan wij wat leuks doen. Dat je af en toe even tijd voor elkaar hebt. Of dat je gewoon één keer in de maand zegt van... Oké, nu gaan de kinderen even naar opa en oma. Of wat dan ook. Dan gaan wij een avondje uit. Gaan we uit eten. Ja, tieners. Ja, het is nog niet zo ver bij jou.
1: Ja, maar... ik kan hier nog niet zo goed over praten. Ik heb hier nog niet zoveel ervaring mee. Nee,
0: je kan altijd aanbellen bij mij. Maakt niet uit. Ik ben een soort levenscoach inmiddels met 45 jaar ervaring op zak. Ja. Vanochtend zonnewolken in het westen, kans op een bui. Vanmiddag vooral landinwaarts buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Nou, we zijn begonnen, jongens. Kop is eraf. Laat nog even weten wat je wil met hard of zacht, Boudewijn de Groot of normaal.

0: Bailando. Django. Wagner. 6:30. Goedemorgen, ochtendshow. Marselende morgen. Met een klein peilingje. Eén van de twee gaan we zo meteen doen. En jij mag het nog snel even laten weten in onze NPO Luisterapp waar je zin in hebt. Een zachte bijvoorbeeld.
1: Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel af.
0: Tante Julia van Boudewijn de Groot.
1: Als u wilt, maar haal uw borst.
0: Of wordt het wat harder en dat kan met een liedje van Normaal.
2: Niet naar huis toe gaan.
0: Live versie.
2: Niet naar huis toe gaan. Is met de kop boven de beer.
0: Even met de kop boven de beerput. Laat het weten in, nogmaals, NPO Luister. Die app, dat is de enige app om een beetje contact te krijgen hier met ons in de studio. We lezen alles. We hebben misschien niet alles in de uitzending wat we laten horen. Want dat is soms too much. Nou ja, soms eigenlijk altijd wel. Maar we lezen wel alles.
3: Ja.
0: Weet dat in ieder geval dat we met de grootste zorgvuldigheid met de kop boven de app hangen. Eens even kijken. Wim, goedemorgen. Wimpie.
4: Goedemorgen, Marcel Tina, Clubje Lijn. Ik zei dat bijna ben. Natuurlijk iedereen het vergeten ben. Het is weer woensdag. We zitten weer bijna op de helft. Lekker. Vanavond even lekker eten bij mijn moedertje. Jo. Altijd lekker. Moeders eten.
0: Ja.
4: Dan is iedereen een hele fijne woensdag toe. Ik zeg de show must go on.
0: Zo is het, Wim. Nog een maandje, jongen. Dan heb je weer feest. Leids ontzet. Ja. Dus dat de 3 oktober is dat. 3 oktober.
3: 3 oktober.
0: 3 oktober. Ja, Wim van Dam, dankjewel man. Eens even kijken. Wilfried is erbij, die wil graag een zachte. Martin wil hard. Nicole zegt, oh, heerlijk, een bounty. Ja, vind ik ook, Nicole.
3: Bah.
0: Jorina zegt, doe maar even zacht. Boudewijn de Groot, ook zacht voor Dylan, Arno, Glenn, Martijn. Het is veel zachter vanochtend. Ik had het wel een beetje normaal verwacht. Maar dit is prima, jongens. Dat, als jullie dat willen, ik vind best. Kevin zegt, goedemorgen Marcel. Wil je wat van Henk Wijn gaan draaien? Ik heb straks een rijexamen tegen 8:00. Oeh, spannend. Wat voor rijexamen is dit, Kevin? Gewoon met personenwagen of is het vrachtwagen? Of ga je met de kar of met de motor? Het kan op heel veel manieren natuurlijk. Laat dan nog even weten. En Richard zegt ook, heerlijk, kokoskoeken, kokosbrood. Oh ja, dat heb je ook allemaal nog, ja. Dag van de kokosnoot. Ja, kokosbrood, dat had vroeger, heel zoet is dat wel, hoor. Maar van die kokoskoeken vind ik wel lekker. Dat zijn van die rondjes, toch, met zo'n velletje eronder. Oh, die zijn ook zo lekker. Ach, hoe heet die kreng ook maar weer, hè? Heerlijk zijn die. Even kijken, Nico die zegt, doe me hard. Komend weekend Hurkersweekend. En volgende week Dalfsen. Daar is Tien ook te vinden.
3: Ja, daar ben ik ook, ja.
0: Ja, mooi dan.
3: Ja. Ja, ik ben natuurlijk al 1 keer eerder bij Normaal geweest. En, maar ja, mijn vriend is echt mega, mega, mega Normaal fan.
0: Ja.
3: Dus ik ga eigenlijk voor hem mee.
0: Ja, maar je gaat voor hem mee, maar je vindt het toch ook wel leuk, of niet? Jawel.
3: Ja, de vorige keer wist ik nog niet, was het mijn allereerste keer überhaupt Normaal. En ja, dat vond ik alles behalve Normaal. Dus ik weet nu een beetje wat te verwachten valt, dus dat scheelt wel.
0: Nou, leuk toch?
3: Ja.
0: Zolang er maar een drankje is en wat muziek, dat is altijd al...
3: Dat is zeker.
0: Dan sta je op 1-0, zeg maar. Vins, goeiemorgen.
5: Hey, morgen Marcel, Tinus en Clubpie. Ja, ja, we zijn alweer op de helft. Woensdag, zaterdag. Ja, Marcel, naast mij zit Ricardo weer in de busje. En Ricardo, hoe ga je dan zeggen met jou?
6: Kippenvel.
5: Kippenvel.
0: Zo.
5: Ja, ja, met kermis.
0: Ja. Ja, jongens, maar vandaag gaat natuurlijk de... Nou, hoor eens even de kettingzager in, want het midden van de week. En dan is het inderdaad komend weekend. Niet alleen een hurkersweekend, maar het is ook het weekend van de Volendamse kermis. Veel plezier alvast. Norbert is er ook bij. Morgen. En Berry zegt, goedemorgen Marcel Tinia Club. Na 3 dagen cursus voor code 95 nu aan het werk. Nog 3 dagen en dan vakantie. Maar eerst straks lossen in Amsterdam. Allemaal een fijne zaterdag. En tot morgen. Groeten van Berry uit Klasinaveen. Dankjewel. Nou, ik heb eventjes een blik geworpen in de app. Maar ik denk toch echt dat het zacht is geworden, Tinia?
3: Ja, dat denk ik ook. En er komen nu ook trouwens nog wat berichten voor jou binnen, Marcel. Het zijn kokosmacronen.
0: Oh ja, macronen zijn het. Ja, ja, ja. Die zijn lekker, man. Ja, die kan ik jou ook niet blij mee maken, hè?
3: Nee, echt niet. Kan je me vooral verdrietig mee maken.
0: Verdrietig mee maken? Nou, ik ben er niet om jou verdrietig te maken. Dat gaan we niet doen.
3: Bah.
0: Alright, zometeen nog een truckerstrek. Suggesties zijn welkom.

0: Sarah Mila.
1: Vroege Vogel.
0: Had ik jou maar nooit gezoend. 6:58 daarmee geworden. Zometeen hebben we weer ruimte voor iemand die even op het podium mag kruipen hier bij ons in de uitzending. Als in, we gaan even iemand bellen die vandaag de titel Vroege Vogel gaat krijgen. En wat leuks krijgt opgestuurd. En ook nog eens een liedje mag aanvragen. Nou, driemaal win.
2: Win.
0: Zo is dat. Meld jezelf maar even aan bij Tinus, want het loket, het digitale loket, is weer open.
2: Ja.
0: Dan kan je naam even sturen.
2: Je voornaam, meer heb ik niet nodig.
0: Voornaam in de NPO-luisterapp en dan pik je er zometeen willekeurig wat uit, hè?
2: Ja, random.
0: Dat is niet op voornaam, niet op een letter.
2: Nee,
0: niet
2: op random.
0: Niet op gender.
2: Ook niet.
0: Gender. Dat is ook mooi. Laat maar weten, NPO-luister. Je voornaam. En wellicht hang je hier zometeen aan de lijn. Vinden we gezellig. Tijd voor het weerbericht.
3: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Daar is hij weer, onze weermeneer.
3: Al

0: is het weer in augustus 's morgens rood, 's avonds verkeert het in nood.
1: Ik heb het dan.
2: Als je me nou, Jan. In nood, het weer in nood. Oké, 4:30, tijd voor
3: het
2: nieuws.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones.
2: Ja.
4: Mensen, als de benzine nog 10 cent duurder wordt, wij moeten allemaal op kamelen naar werk straks.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Dat weet ik wel zeker. Ik schaf er eentje aan, een kameel. Zouden ze daar een parkeerplek voor hebben bij ons in de stad, denk je? Kan maar een kameel hier even staan?
5: Ah.
2: Ik heb er geen ruimte voor thuis.
5: Gewoon voor de deur, een beetje met een touwtje aan de vast te maken aan de deur.
2: Aan de voordeur?
5: Ja.
2: Wat hebt u? Ja, een kameel. De auto is te duur geworden.
5: Ah, maar die kameel kan mooi in jouw achtertuintje.
2: Ja, ik zie hem al zitten met een winterjas aan. Hey, over de A6. Over de vluchtstrook. A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelevarensveen heb je 8 minuten vertraging. De A15 Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 7 minuten.
6: NPO Sterren.

0: Lekker, ja, dat kwamen we gisteren ook nog even bij, later op de dag. Heerlijk, man. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er een afwisseling van bewolking en zon. Plaatselijk kan nog een buitje voorkomen. De temperatuur 22 graden en de wind is, komt uit het zuidwesten en die is matig. En hier onze spreuk.

0: van der Graaf en Waarom Nou Niet? Zijn clipje gaat nu rond op zijn social, maar ook op die van Monique Smit. Dat ze samen in de kerk staan
1: ik
0: en gaan trouwen, maar dan dat dat net niet gebeurt, zeg maar.
1: Ja, die video is al heel vaak, vaak bekeken, zag
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat snap ik, ja. Dat is ook dat je denkt, hè? Hoezo dan? Maar heel gek, maar die hebben een liedje gemaakt.
1: Ja, leuk.
0: Samen, ja. Ja, ik heb al hier en daar wat gehoord. Behind the scenes. Goed, zometeen hebben wij tijd voor een vroege vogel.
2: Vroege vogel.
0: Je kan je even melden bij Tinia in de NPO Luister-app. Dat is een gratis app van de publieke omroep. Dan kun je alle radiozenders van de publieke omroep, alle podcasts, alles kun je wat een beetje door de oren gaat, kun je daar vinden, zeg maar. En dan vind je ons ook, NPO Sterren.nl. Je moet wel even ons kanaal even opzoeken. Er zit onderin zit een knopje radio, daar tik je even op. En dan swipe je zo naar het goede kanaal. Als je daar één keer op klikt, dan zie je ook de berichtenfunctie wel. En dan kun je even je voornaam droppen. Heb je nog mensen nodig?
1: Ik heb altijd mensen nodig. Hoe meer, hoe beter.
0: Hoe meer, hoe beter.
1: Less is more, heb ik al eens gezegd.
0: Less is more, ja. Nee. In dit geval is het andersom.
1: Nee, in dit geval andersom.
0: More is less.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, leuk Tinia. Fijn dat het item is gebleven, hè?
1: Ja, heel fijn, hè? Ja, was eigenlijk, je zit er mij een beetje zoals je al een paar dagen de schuld te geven dat ik dit item weg wilde. Maar jij wilde dit gewoon. Hè? Ga ik een beetje in jouw schoenen schuiven nu.
0: Oké, ja, ik wilde heel graag dat dit ging blijven.
1: Nee.
0: Ja,
1: we hebben gewoon een ander item en we hebben het even verhuisd naar dit plekje.
0: Dat is toch lekker, hè? Kunnen we even een beetje in de historische feiten. Ik had het toevallig hierover gisteren bij onze praatgroep.
1: Oh,
0: ik had gisteren mijn
1: gisteren je praatgroep gehad, ja.
0: We zitten nu op de helft. We hebben 3 sessies gehad van de 6 van de ADHD-groep. Waar ik in... Dan zitten we dus 2 uur zitten we daar, hè?
1: Zo.
0: Ja, lange zit, hoor.
1: Dat is wel lang voor ADHD.
0: Inderdaad, ja. Dat is wel. Dat... Ik zat ook weer zo met mijn... maar dat valt me alleen daarop als ik het doe. Met mijn hand zat ik een beetje en... En toen kregen we een YouTube-filmpje te zien.
1: Oh, god.
0: En toen zei die mevrouw ook na de tijd... Ja, ik zag een aantal van jullie, die keken al weg... En toen keek ik haar aan. Zo keek ik mij ook aan van... Ja, jij was dat. Ja, ik kijk dan... Dat duurt me allemaal te lang. Dan denk ik... Door. Duurt te lang.
1: Oh.
0: Spanningsboog van
1: niks. Ik vind het wel dus grappig. Want ik weet dat jij daar dus wel een ergernis aan hebt... als iemand anders dat doet. Dat tikken.
0: Oh ja.
1: Jij niet tegen. Maar je doet het dus zelf ook.
0: Ja. Ja, ergernisje. Ja. In 1961, dames en heren, op deze 2e september... wordt in Den Haag de Golden Earring opgericht. Toen nog onder naam Golden Earrings. De S die zat er nog achter. De band die groeide uit tot een van de grootste rockbands van Nederland... en stopt uiteindelijk in 2021. Dit was een hitje van de Golden Earrings. Misschien ken je dit nog. Ik zal even een kleine... Anders, hè? Ja. Now Radar Love of When the Lady Smiles. Dit was Dang Dang, Dikkie Dikkie Dang. Wel een leuk liedje. En in 1967 wordt prins Willem-Alexander gedoopt... in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag. Onder zijn peetouders zijn prins Bernard... en de latere koningin Margrethe van Denemarken. In 1995 komt Gerard Joling de top 40 binnen... met het liedje Zing met me mee. Tot morgen vroeg. Het nummer is de herkenningsmelodie van het populaire tv-programma Karaoke op 4. Zo populair dat ik het niet meer herken. En ik weet best wel veel nog wel van die tijd. Maar ik heb geen idee dat dat is. Is dat ook bij dat andere liedje, dat ken ik wel, van Liefde op het Eerste Gezicht. Dat was ook een televisieprogramma.
1: En volgens mij is dat best veel van Gerard Joling geweest. Volgens mij zijn de meeste liedjes zijn allemaal programma-tunes geweest.
0: Ja, nou...
1: Heeft hij echt wel een aantal programma-tunes
0: wel een aantal, ja.
1: Oh, cool, hoor.
0: Maar dat zing met me mee. Ik kan dat herkennen, dat karaoke op 4 helemaal niet. Ja, maar waarschijnlijk is toen de karaoke ook een beetje opgekomen hier in Nederland.
1: Karaoke op 4, ik ga ze even googlen.
0: Ik denk het. Want het is op een gegeven moment werd het heel populair. En ik kan me nog herinneren dat in 899 stond ik in een discotheek bij ons in de buurt iedere week. En dan moest ik dan 1 keer in de maand moest ik de karaoke presenteren.
1: Oh.
0: En dat was verschrikkelijk. Want ja, je staat daar nuchter. Tenminste, redelijk nuchter, kreeg wel eens af en toe zijn biertje. Maar het publiek gaat natuurlijk van God los. En hoe later de avond, hoe valser de kraaien, zeg maar. En iedereen denkt dat ze de pannen van het dak zingen. Maar ja, Jij hebt dat gevonden?
1: Ja, Karaokevirus is een Nederlands televisieprogramma dat in de zomers van 1995 en 1996 werd uitgezonden door RTL 4 en werd gepresenteerd ook door Gerard Joling.
0: Ah, het werd ook gepresenteerd door Joling. Ja. Oh, wat leuk. Nou, weten we dat ook weer. Zijn we rond. Zometeen is het tijd voor de vroege vogel van vandaag. Nog een paar minuten. Je kan je nog heel snel even opgeven. Last minute. Door nu even een appje te sturen met je voornaam. We gaan een truckerstrek doen voor die... Ja, voor wie is die eigenlijk?
1: Voor Natasha.
0: Natasha?
1: Ja. Ah,

0: Elke Stent in de ochtendshow. Marcel in de Morgen, 7 voor 7. We hebben gisteren een nieuw liedje laten horen. Tenminste, nou, het is niet eens een nieuw liedje, want het is eigenlijk maar alleen voor internet was het bedoeld. Alleen, ja, we hebben het hier door het te draaien, is het ook een beetje uit de klauwen gelopen, heb ik het idee, voor hun. Wat heel mooi is, want Stef Ekkel heeft ooit Griekse melodie gemaakt. Ja. Heel lang geleden, toen Stef echt nog maar een Stefje was. En dat liedje dat is onder handen genomen door Juan Richard. En gisteren hebben we dat laten horen. Ik heb de originele tape gekregen van de maestro zelf, van Juan. En gisteren heb ik gedraaid. Zal ik hem zo meteen nog een keer draaien? En dat we misschien later vanochtend even met Stef gaan bellen.
1: Oh, dat is een goed idee, ja.
0: Dat we hem even een klein beetje richting de drempel helpen, zeg maar. Van, breng dat ding nog gewoon uit. Want ik denk namelijk dat je hier wel een hitje aan hebt.
1: Ja, een beetje ophypen.
0: Ja. Zal ik hem straks nog een keer laten horen?
1: Ja, goed idee. Oké.

0: Forens, Tinia, namens het hele comité hier even onze Harold uit Klazinaveen beterschap wensen.
1: Ja, dat mag jij zeker.
0: Hij ligt een beetje uit de running. Ligt
1: in een lappenmand.
0: Even bij deze beterschap wensen. Voorzitter van onze club op Facebook natuurlijk, dus check dat vooral. Wie hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Pascal uit Schijndel. En Pascal is installatiemonteur.
0: Hey Pascal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen maestro, hoe is het?
2: Ja, lekker.
0: Ja?
2: Lekker.
0: Was het alweer lekker naar de wekker, zeg maar. Maar hoe laat stond de wekker? Of hoe vroeg?
2: Hij stond om 6:15.
0: 6:15?
1: Oh,
0: dat is nog een mooie tijd, is dat, Pascal.
2: Hele mooie.
0: Ja, zit je dan redelijk dicht bij je werk?
2: 12 minuten. Dus dat is wel lekker.
0: Op de fiets of in de auto?
2: Nee. Wel met de busje.
0: Met de busje, ja, oké. Okay. Ja. Dus de werkbus die heb jij gewoon mee naar huis?
2: Ja, zeker.
0: Oh, dat is wel lekker, ja. Kun je dan nog een zwart klusje doen, of niet?
2: Sorry?
0: Kun je dan nog eens een zwart klusje doen, of niet?
2: Nou, niet met deze bus. Daar hebben we een andere voor.
1: Oh! Ja, de belastingdienst luistert vast niet naar
0: Nee, die luisteren dus voor 7:00. Die liggen nog op. Dat zijn kantoormensen, hè? Nee, die liggen nog. Hé, Pascal, lekker. Wat voor klus heb je vandaag?
2: Ik ben een renovatieklus aan het doen. Een kantoorpand sanitair vervangen en dat soort dingen eigenlijk.
0: Oh, leuk. En waar is dat?
2: In Bokstel.
0: Bokstel. Dus je houdt het in het Brabantse.
2: Ja, zeker.
0: Heel goed. Nou, je bent er doorheen gekomen bij ons. En voor 7:00 erbij is een vroege vogel. En vandaag ben je onze vroege vogel. Gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
0: Dat betekent dat we jou sowieso die titel meegeven. Je krijgt even wat leuks opgestuurd. En je wil een liedje horen van...
2: Er is een feestje van...
1: Fons Veurink.
2: Ja.
0: Ja, ik laat het even aan hem over.
1: Dat wordt wel lang stil.
0: Even met de billen bloot. Dankjewel, Pascal. Mooie dag.
2: Yo, hoi.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
4: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
2: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is nog rustig. De A15 Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam een minuutje of 8. En de N207 Bergambacht naar Alphen aan den Rijn. Voor Stolwijk een minuutje of 5 door wegwerkzaamheden.

0: van je hart.
1: Gordon, die deed het ook. Dit was Wesley Klein, omdat ik zo van jou. En het origineel was van... Ja, je zou een slok koffie nemen, maar het is van Celine Dion.
2: Oh.
1: En Pour que tu m'aimes encore. Ja, dat verbaas je, hè?
2: Enorm.
1: Enorm. Pour que tu m'aimes encore. Dat was het origineel.
2: Oké.
1: 6:09. Goedemorgen. De 2e van september. Het is het midden van de week. Woensdag. Woensdag gehaktdag. Nou, woensdag kokosnootdag. Maar daar hadden we het al over gehad. Daar gaan we niet meer over hebben. Nee. Ga ik jou niet meer mee plagen.
2: Ja, kijk, het is niet zo erg als jouw voorganger die er vorige week zat. Want die heeft blijkbaar een kaasfobie.
1: Oh ja, dat kan ook, ja.
2: Dat bestaat blijkbaar echt.
1: Ja, ja.
2: Maar zo erg is bij mij ook niet. Maar ik vind kokos gewoon heel vies.
1: Ja. Maar heb je ook een fobie voor dan?
2: Nee, helemaal niet. Oh. Maar ik vind het gewoon ranzig.
1: Ik heb wel lange tijd gehad met pindakaas. Maar ik eet het niet. Maar ook met aanraken of iets ruiken, dan werd ik al panisch.
2: Echt?
1: Ja, maar dat heb ik nu niet meer zo erg. Omdat, ik heb een zoon die is inmiddels 13 overigens. Die redt zich prima. Maar ook lange tijd natuurlijk niet. Dus dan moest ik de broodjes smeren.
2: Oh ja, dan moet je pindakaas,
1: smeren. Ja. Ik denk, ja, dan moet ik hem maar overheen zetten. Ja, hij moet toch eten. Hij moet ook groot worden.
2: Ik vind normaal pindakaas niet zo lekker. Alleen mijn neefje, ik weet niet hoe die erop komt. Mijn neef is pas 3.
1: Ja.
2: Maar die wil dus pindakaas met hagelslag op brood.
1: Ja, dat vond hij ook altijd lekker, ja.
2: En ik weet niet hoe hij er aan komt. Dat weet eigenlijk helemaal niemand. Dat heeft hij blijkbaar zelf bedacht.
1: Ja.
2: Maar ja, sindsdien lust ik dat. Vind ik dat dus ook heel lekker. Want ik dacht, ja, ik ga het even wel proeven wat hij lekker vindt. Maar het smaakt dus een beetje naar een snicker.
1: Ah ja. Als het snoepgoed. Ja.
2: Ja.
1: Oh ja. Ja, ik heb niks met dat pindakaas. Nee. Maar ik snap wel, ik kan het wel inbeelden.
2: Ja.
1: Dat een combinatie is. Maar kan pindakaas nog met andere dingen dan ook?
2: Als wel.
1: Met,
2: ik vind het ook wel eens lekker om te dippen met appel. Als healthy snack.
1: Appel met pindakaas?
2: Ja, gewoon een stukje appel snijden. En dan gewoon een eetlepeltje pindakaas.
1: Oh.
2: En dan daar een beetje dippen, zeg maar.
1: En kaas en pindakaas, gaat dat ook?
2: Kaas en pindakaas.
1: Ja, ik ben geen pindakaaseter, maar kan dat?
2: Weet ik niet. Misschien onze luisteraars wel gekke pindakaascombinaties.
1: Pindakaascombies. Laat maar weten. Frankrijk blijft ondanks de extreme hitte en bosbranden populair onder Nederlandse vakantiegangers. In juli werden zelfs 22% meer reizen naar Frankrijk geboekt dan een jaar eerder. Wel kiezen toeristen vaker voor koelere gebieden zoals de Alpen, Vogezen, Bretagne en Normandie. Vooral tijdens hittegolven zagen de Franse berggebieden het aantal boekingen toenemen. Frankrijk, wel mooi land hoor. Prachtig. Maar het is ook zo divers.
2: Ja, ik heb niet zoveel met het land.
1: Hoezo?
2: Ja, ik ben er vroeger ooit een paar keer geweest. Ja? En nee, ik vond er niks aan. Geef maar lekker Italië. Lekker Gardermeer.
1: Ja, maar dat is meer in de wereld dan Italië, Tines.
2: Nee. Ja,
1: wel,
2: nee.
1: Dus veel meer. Ben je wel in Griekenland geweest?
2: Jazeker. Oh. 2 jaar geleden.
1: Oh.
2: 2 dagen.
1: Waar?
2: Corfu.
1: Corfu, mooi. Corfu, prachtig. Ja. Corfu, stad ook mooi. Daar kun je mooi winkelen.
2: Ja, zeker. Daar heb ik ook gezeten. Want we moesten toen naar Albanië. Dus gingen we vanaf de ferry daar vanaf.
1: En die mooie winkelstraat met al die keien.
2: Ja.
1: Dat is nog aangelegd door Napoleon.
2: Oh,
1: ja.
2: Cool.
1: Ondernemers in het Gelderse Gent die proberen klanten uit Duitsland terug te lokken door zelf Duitse prijzen te hanteren. En dat lijkt behoorlijk goed te werken. Een lokale cafetaria zette bijvoorbeeld goedkope grote Duitse schnitzels op het menu. En ging naar eigen zeggen van 15 verkochte schnitzels per week naar soms 130 per dag. Goeiedag. Ook een drogist heeft inmiddels een complete Duitse straat met goedkopere producten. Dat doen ze goed, doen ze slim.
2: Heel slim.
1: Oog om oog, tand om tand.
2: Ja.
1: En Johan Flemings, mijn logier, die krijgt een bijzonder eerbetoon bij Beeld en Geluid in Hilversum. Het museum stelt attributen tentoon waarmee hij meedeed aan te land, ter zee en in de lucht. Zo zijn zijn eenwieler uit 1982 en zijn beroemde bananenkostuum uit 1989 te zien in Beeld en Geluid. Flemings die deed volgens Beeld en Geluid zeker 100 keer mee en was daarmee recorddeelnemer van het programma. Ja, en hij plukt nog steeds de vruchten ervan, hè?
2: Nog steeds, ja.
1: Ja, want je ziet hem bijna ieder weekend. Dan presenteert hij wel een onderdeel. Want er zijn heel veel dorpen, steden die organiseren dus zelf een soort te land, ter zee en in de lucht. En dan nodigen ze hem uit als presentator. Want ja, het gezicht van.
2: Ja, dan moet iemand het doen natuurlijk.
1: Slim, hè?
2: Ja, heel slim.
1: Doet hij mooi. En Facebook-filmpjes zijn ook heel grappig. Die man dat is een museum waar hij in woont. Die heeft zoveel attributen, heeft altijd wel wat te koop staan. Dat is cool. Bizar, ja. Vanochtend zon en wolken, in het westen kans op een bui. Vanmiddag vooral landinwaarts buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Zometeen komen we nog even terug op de pindakaas. En we gaan zometeen ook nog in de tweestrijd.
0: Hey, luister eens! Yeah! Hier zijn Marcel en Tinus in de morgen. Ze maken je weer klaar voor een nieuwe dag. Oh, yeah.

0: draaien twee liedjes die wij beide hebben uitgekozen. Beide eentje natuurlijk. En jij mag kiezen, wordt het Tinia of wordt het Marcel? Stemmen doe je in de NPO Luister-app op bijvoorbeeld Tinia.
1: Ja, jij bent zo van Jeroen van der Boom.
0: Oh.

0: Nou, de toon is gezet, zullen we maar zeggen, met die van jou.
1: Zeker.
0: Ik doe er even aan mee, want we hadden natuurlijk in historische feiten dat het vandaag de dag van de oprichting van de Golden Earring is. In de jaren 60. De Golden Earring. Ja, dan denk ik, ja, dan moeten we deze doen, toch? Radar Love. Oh yeah.
2: Radar Love. Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Is bij deze aan. En vanaf nu kun je stemmen in de NPO Luister-app. Het is heel eenvoudig en het is gratis. Bovendien, NPO Luister, om even te stemmen op Jeroen van der Boom of The Golden Earring. Laat het weten. We hadden veel berichten, Tinia, rondom jouw pindakaas. Jouw liefhebberijtje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben blijkbaar meerdere mensen liefhebberij met pindakaas.
0: Ja, maar misschien steek je hiermee ook mensen aan en gaan mensen dit waarschijnlijk vanavond of morgenochtend proberen.
1: Beetje influencer, ja. Influencer, nou, ja, want Roland stuurt bijvoorbeeld, ik eet graag een witte boterham. En dat is altijd nog iets lekkerder natuurlijk. Met pindakaas en suiker.
0: Suiker?
1: Maar dan denk ik wel zoiets van, het is al best wel zoet.
0: Is het te zoet? Ja, pindakaas. Ik eet het dus niet, hè? Geen
1: ja, ik vind pindakaas best wel wat zoeter. En dan nog meer suiker erbij. Maar goed, lekker. En, oh, en dan zegt hij ook nog, en dan ook nog chocopasta erbij.
0: Ook
1: dat zegt Roland. Die doet zeg maar pindakaas en suiker en dan nog chocopasta.
0: Holy moly.
1: Dat is wel echt heel heftig.
0: Ja, veel calorieën lijkt me ook.
1: Ja, René zegt beschuit met pindakaas, een vruchtenhagelslag en twee plakjes geelworst. Wat?
0: Dus een beschuit, dat is sowieso al, hè, dat heeft al een smaak.
1: Ja.
0: En met pindakaas, vruchtenhagelslag en twee plakjes geelworst. Gadverdamme, dit is toch een hele gekke combinatie.
1: Eeuw.
0: Oh.
1: Bah.
0: Maar met dat suiker, dat gebeurt dus meer. Want Ruben zegt ook, als ik pindakaas eet, doe ik er altijd poedersuiker op.
1: En dat is dan iets gezonder. Poedersuiker is iets minder suiker dan echte pastardsuiker.
0: Ja, maar pastardsuiker is wel lekker. Pastardsuiker, oh heerlijk, dat heb ik lang niet gehad.
1: Bruine pastardsuiker.
0: Ja, lekker is dat.
1: En even kijken, Dylan die zegt pindakaas met pepernoten of speculaas. Oh, nou verspring ze. Of speculaasbrokken op brood.
0: Mm.
1: Hij zegt, werkt super om aan te komen. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ik zag ze alweer liggen in de winkel.
1: Ja, niet normaal, hè?
0: De pepernoten. Ja.
1: Oh, en hier zegt Martien, ik doe er meestal iets meer boter overheen. En dan is het lekker smeuig.
0: Lekker smeuig.
1: Dat geloof ik al.
0: Ja, dat is ook zo. Nou jongens, eet smakelijk allemaal. Ook zie je nog eentje binnenkomen van Melvin. Die zegt pindakaas met jam. Dat is ook een gekke.
1: Dat is ook een gekke, ja.
0: En hier ook pindakaas met boterhammenworst, zegt Mike. Oh mijn god. Dat is een hele gekke combinatie allemaal. Nou jongens, eet smakelijk allemaal en probeer het allemaal lekker zelf uit, zou ik zeggen. Mij niet bellen.
1: Mij ook niet.
0: Ik ga even dat liedje draaien waar ik het net over had van Juan Richard. Hij is een tovenaar als het gaat om muziek, om audio. Hij neemt nog eens wat liedjes onder handen en heeft nu een soort samenwerking. Hij heeft dat liedje, had hij gepost en de eigenaar van het liedje, zo zeg ik maar even, die reageerde. Zijn naam is Stef Eckel. En die twee zijn samen de studio in geweest. En gewoon louter en alleen voor het internet hebben ze het liedje opgenomen.
1: Ja.
0: Maar ik vond dat zo leuk. En ik dacht, nou, daar zit letterlijk muziek in. Dus ik heb gezegd, ik heb een DM'tje gestuurd naar Juan Richard. Ik zei, heb je daar ook een bestandje van? Mag ik dat draaien? Nou, hij zei, dan moet ik overleggen met Stef. En nou, even overleggen met Stef. Dat duurde eventjes. En toen kreeg ik een DM'tje terug. En zei, nou, Stef vindt het goed. Hier heb je het waveje. Dat is een muziekbestandje is dat. Oké, nou, ik zei, top, dan ga ik dat waarschijnlijk even draaien. Dus dat hebben we gisteren gedaan. Nou, na dat gedraaid hebben gisteren, ik had heel veel DM'tjes, maar het schijnt dat ook bij de eigenaren van het liedje nu, van Juan Richard en Stef Eckel, dat ze heel veel reactie hebben gehad. En Stef moet eigenlijk een beetje over de streep worden getrokken om het uit te brengen.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dat zou toch top zijn? Nou, het liedje dat ken je, dat is de Griekse melodie. En dat is dus onder handen genomen door Juan Richard. En hier zijn ze samen.

0: de kroeg.
1: Donnie.
0: We hebben hem.
1: En Mart Hoogkamer en Bieber van de kroeg. Wij spelen
2: Marcel in de morgen. Twee strijd.
1: Oeh, en dan wordt al lekker gestemd. Maar het is nooit genoeg. Want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag van straks. Over een klein half uurtje. Dan weten we welke het gaat worden. Voor Team Tinia is het vandaag.
3: Jij bent zo van Jeroen van der Boom.
4: Want jij bent zo. Ik heb je dan ooit anders gekend.
1: Jeroentje van der Boom en jij bent zo. Daartegenover de band die vandaag. Ze bestaan dan niet meer, hè? Want ze spelen niet meer.
3: Nee.
1: Het is dus niet de verjaardag. Het is min of meer wel de verjaardag. Want ze zijn op deze dag opgericht.
3: Geboortedag.
1: Nou, laten we het zo zeggen. Het is vandaag, dames en heren, de geboortedag van de Golden Earring. Geboortedag.
5: Read a love.
1: Yeah. Laat het weten. Waar heb je zin in? Wordt het Jeroen van der Boom? Of Nederlands product. En een enorm goed exportproduct ook. Want ze deden dat heel goed in de United States met dit liedje. Golden Earring en Radar Love. Je mag het doorgeven in de NPO Luister app. Heel veel reactie ook op dat liedje van Stef Ekkel met Juan Richard. Zullen we proberen om Stef later vanochtend even te bellen?
3: Ja, dat kunnen we wel even doen.
1: Even aan zijn iets te grote jasje trekken.
3: Ja.
1: Zet hem even uit als het kan.
3: Ik ga hem even appen.
1: Oké. Vanochtend zon en wolken in het westen. Kans op een bui. Vanmiddag vooral landinwaarts wat buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Zometeen gaan we Henk Wijngaard draaien. Eerst tijd voor het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
7: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren van de omgeving van dien.
6: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS.
1: Pattaya. Dat klinkt wel als een snackoord. Pattaya. Waar ga je naartoe? We gaan lekker naar Pattaya. De hele dag.
3: Patat bedoel je?
1: Patat. Ja, jij zegt friet. Ja, dat is ook zo. Het klinkt bij mij als patat. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet zo heel druk. Rustig onderweg, zegt de ANWB. De A15 Gorkum naar Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost heb je kwartiertje extra. Voorwerpen op de weg op de A16. Die dan niet horen natuurlijk. Rotterdam-Breda voor Rotterdam-Feyenoord daardoor 8 minuten. De N9 Alkmaar-Den Helder tussen de afrit Egmond en Schorel. Er is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer ongeluk veroorzaakt dus dat de boel daar dicht is. Het verkeer richting Schorel, dat kan de route volgen U80. En de andere kant heeft er ook last van. Daar moet je U79 even gaan volgen. Zometeen dus nog even door met onze tweestrijd. Jeroen van der Boom tegen de Golden Earring. Duik maar even in de app.
2: NPO Sterren NL.
4: De

0: Velten en Russo. Boom, boom. Oh yeah, boom. We spelen tweestrijd. Dat is onze vernieuwde battle, zeg maar. Het principe blijft hetzelfde. Je kan nog steeds stemmen in onze app. De gratis NPO-luisterapp. En dat wordt al lekker gedaan. Maar we kunnen nog wel stemmetjes gebruiken.
1: Ja, we noemen geen tussenstand. Die kan je zelf zien in de app als je stemt.
0: Geen tussenstand. Mag niet noemen.
1: Nee.
0: Ah.
1: Nee, dan moeten we spannend blijven. Hè? Want ja, anders denken ze nu van, ach, dan hoef ik niet meer te stemmen.
0: Oh, zo. Nou ja, oké. Okay, ja, dat zou kunnen, ja.
1: Wel dat ik denk, ja, weet je,
0: dat wil.
1: Als je gaat stemmen, dan zie je even de tijdelijke tussenstand. Ja. En je krijgt ook, als je gestemd hebt, even de laatste tussenstand zien.
0: Ja.
1: Als de strijd voorbij is.
0: Ja.
1: Maar goed, dan zie je dat in ieder geval in de NPO Luister-app in het kanaal van Sterren NL.
0: Alright. Duidelijk verhaal. De stemmen, dat kan vandaag op een liedje van 10-10 jaar. Dat is...
1: Jij bent zo, van Jeroen van der Boom.
0: Dus eigenlijk met andere woorden, heb je zin in Jeroen van der Boom met Jij bent zo? Dan stem je op 10-10 jaar.
1: Ja.
0: Voor de tweestrijd in de NPO Luister-app. Of je gaat voor het jarige

0: maar even door in de app. Halverwege de week alweer. Het schiet lekker op, Tini. Dat is echt, deze week gaat heel
1: voorbij.
0: Nou echt, voor je het weet zitten we in het weekend. Ja. Nou, sorry, ik heb een loopneus. Ik zit de hele tijd. Niet dat ik net naar het toilet ben gegaan om even wat hulpmiddelen erin te gooien.
1: Witte poeder, witte poedersuiker.
0: Witte was noemen ze dat. Dat heb ik ook nog nooit geprobeerd. Zou het ook niet willen proberen.
1: Ik ook niet. Ik durf dat niet.
0: Ik zou het ook niet durven, nee.
1: Nee, ik vind het eng.
0: Nee, moet je niet willen.
1: Ik moet zeggen, het is me ooit een keer op een feestje. Dat was zeg maar Nederlandstalige muziek, alleen dan met hardstyle, zeg maar.
0: Is je aangeboden?
1: Nou, soort van wel, ja.
0: Dat meen je niet.
1: Maar toen dacht ik echt, toen heb ik er nou misschien een halve seconde over nagedacht. Nog niet eens.
0: Ja.
1: En dan zei ik meteen al nee.
0: Ja, ik zou dat niet eens spotten. Ik zou niet eens weten bij wie ik moet zijn om het te halen.
1: Ik vind het toch enig. En drank is eigenlijk net zo goed slecht, hoor. Maar nee, ik heb ook niet gebloot, ook nooit.
0: Nee, joh, dat soort dingen. Ik heb wel op Snapchat, daar krijg je nog wel eens een aanbieding van dingen. Daar heb ik natuurlijk...
1: Ja.
0: Wie was dat ook maar weer?
1: Hoe noem je dat?
0: Nitraatje.
1: Nitraatpiraat of zo.
0: Nitraatpiraat of zo, ja. Die stuurde me. Ik heb nog een paar kilo willen hebben.
1: Kon je een heel busstation mee opblazen, volgens mij.
0: Ja, zeker. En je kan het nu dus inleveren, hè, schijnbaar.
1: Ja. Ik zag gisteren het nieuws dat toch al best wel veel mensen het gedaan hebben.
0: Echt?
1: Ja. Die hadden nog oude pijltjes liggen en weet ik het.
0: Ik heb nog een tasje.
1: Maar het is natuurlijk wel zo. Als je het van plan bent om weg te gooien, moet je echt niet doen. Want het is levensgevaarlijk als het ergens in een container komt.
0: Ja, maar hoe moet ik er dan vanaf komen dan?
1: Nou, naar zo'n inleverpunt.
0: Oh.
1: Kijk, als je nou gewoon dat vuurwerk in je kliko gooit, van denk ik van, ik hoef er niks meer mee.
0: Ja.
1: Dat is levensgevaarlijk. Want het kan gewoon altijd nog in de fik gaan steken. Even de fik komen.
0: Maar nu doe je net of heb ik heel veel nitraat thuis liggen. Dat heb
1: nee,
0: ik dus
1: maar ik bedoel gewoon
0: niet,
1: algemeen.
0: Oh, zo.
1: Ieder vuurwerkje is al gevaarlijk.
0: Maar waar moet ik het inleveren dan?
1: Nou, dat zijn inleverpunten voor. Ik weet alleen niet. Dan moet je even googlen. Ik heb geen idee. Ja, ik weet toch ook niet alles.
0: Voor de hele wereld moet ik al googlen. Alles moet ik googlen.
1: Ja, lang leven Google, jongens. Ja,
0: maar jij zit hier toch? Jij bent mijn Google.
1: Even kijken. Je gaat naar Rijksoverheid. Waar kan ik vuurwerk inleveren dat ik nog heb? En dan kan je even op locatie zoeken. En dan
0: zoek eens op mijn locatie dan. Dokkum.
1: Leefjevuurwerkin.nl zelfs word ik nu naar doorverwezen. Bekijk inleveren.nl.
0: Ja,
1: daar komen ze. Ik ga even helemaal naar boven, naar Friesland.
0: Ik zit er ook lekker bij nu. Ik ga even een bakje koffie hier en ga even horen waar we naartoe moeten.
1: Ja, dan loopt de boel weer vast, zie ik. Oh, Leeuwarden.
0: Leeuwarden helemaal.
1: Ja, Middelzeelaan 16.
0: Oh.
1: Tussen 8 en 6:30 kan je heel de dag vuurwerk inleveren.
0: Hey, en gaan ze dat dan met mij opblazen? Of wat gaan zij ermee doen dan?
1: Ja, die gaan dat denk ik waarschijnlijk veilig laten... tot ontploffing laten komen, denk
0: maar
1: ik.
0: Maar Melissa zegt, je kan het wel weggooien. Die stuurt een appje, Melissa Vos, die stuurt... je kan het wel weggooien, maar dan moet je het eerst even onderdompelen in water.
1: Oh,
0: nou, dat is makkelijk. Dan gooi ik het tasje bij mij voor in de gracht. Met een touwtje en dan trek ik het er weer uit. En dan gooi ik het dan weg.
1: Nou, ik weet wel dat we van Melissa aan kunnen nemen. Want Melissa die heeft bij de Welkoop gewerkt. En daar hebben ze ook een hele lange tijd vuurwerk verkocht.
0: Dat dus, weet je, jij kent ze.
1: Ja, dat is mijn nicht.
0: Oh! Ik denk altijd, we hebben heel veel luisteraars, maar het is allemaal familie van jou.
1: Het is helemaal iedereen is familie van mij.
0: Oh.
1: Nee, maar die hebben vuurwerk verkocht een lange tijd geleden.
0: Oh.
1: En dus die zal dat vast wel weten. Dus dat kan inderdaad dan ook mensen.
0: Bedankt,
1: maar...
0: Melissa. Super.
1: Of ga gewoon eventjes naar leefjevuurwerkin.nl.
0: Ja, dan moet ik eigenlijk de... Wacht even, dat doe je heel goed. Ik sta even... Nog één keer. Dus nog één keer. Lever.
1: Oh nee. Leverjevuurwerkin.nl.

0: Fit en ik wil je helemaal stemmen. Kun je nog heel snel eventjes, een minuutje of vier ongeveer, op Jeroen van den Boom. Jij bent zo. Twee strijd zitten we in. Gaan we zo meteen Jeroen draaien voor team Tinia. Zou mooi zijn, Tinus.
1: Zeker.
0: Zeker.
1: Altijd of goed.
0: Wordt het de Golden Earring. Red Love, op de geboortedag van de Golden Earring.
2: Red Love.
0: Red Love. Laat het weten. NPO Luister, daar moet je zijn. Handige en gratis app van de publieke omroep. Stemmen op team Tinia of team Marcel. Straks gaan we het nog hebben over slapen, hè?
1: Ja.
0: Slapen.
1: Slapen.
0: Goed voor iedereen. Dat is de basis, het fundament. En dit is Gerard van Maasakkers en

0: Leuk hè, Gerard van Maasakkers, Guus Meeuwis, J.W. Roy en Frank Lammers. Hey, ga er mee.
1: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Normaal gesproken dan is het 7:55, dan sluiten we de stemming. Maar in principe kunnen we het al melden, toch?
2: Ja.
0: Ja,
2: omdat helaas wel.
0: De winnaar een lange plaat betreft. Helaas wel, ja, ja, ja. Maar nu, het is nog een tussenstand, zou het dan zijn. Want we hebben nog 20 seconden. Alhoewel, het intro duurt 47 seconden. Dus we kunnen natuurlijk live meepakken. Hoeveel procent het daadwerkelijk gaat worden, tieners? Ik schat in 66%.
2: Daar staat hij nu nog op, ja. Maar dat zal hij denk ik ook wel op blijven staan, denk ik.
0: Nou, dat weten we binnen 2, 1 en go.
2: Ja.
0: Ja,
2: 66%. Woe! Gefeliciteerd, hè.
0: Bedankt voor het stemmen. Namens team Marcelo. Dat betekent 2-1 nu inmiddels, Tinia. Dat is morgen werk aan de winkel.
2: Ja.
0: Maar er is nog geen kind overboord. Hè?
2: Ah, ik heb nog wel wat...
0: IJzers in het vuur?
2: IJzers in het vuur.
0: Winnaar! Op deze geboortedag van de Golden Earring is deze prachtige Radar Love.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 3 files, de A4 Den Haag-Rotterdam voor Ketelplein 9 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor Prins Klausplein 20 minuten door bergingswerkzaamheden. En de A15 Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-Oost door ongeluk 23 minuten.

0: je ochtendshow. Marcel in de morgen met Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Marcelo, ik ben, de hele week ben ik bij je hier in Hilversum.
1: Ja, vind ik heel gezellig.
0: Ja, en ik dacht vanochtend, wat stom. Dat dacht, nou ja, niet om jou, maar ik denk, ja, dat ben je dan weer onnozel, de Vries. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat de benzineprijzen weer omlaag waren gaan. Maar nu zijn ze weer sky high. Dus ja, ik moest vanochtend tanken. En ik heb niet zo'n hele grote tank, maar dat ging weer voor meer dan €80 in.
1: Ja, je ging op de beetje minst voordelige dag ging jij de auto naar de zaak.
0: Ik doe ongeveer 2,5 dag ongeveer met een tank. Nou, moest je kijken wat het kost.
1: Niet normaal.
0: Per dag. Ja. En dat moet Sjaakje zelf betalen, hè? Ja, dat is niet... maar goed, maakt niet uit. Andere dingen maken mij weer gelukkig, Tinia. Dat zal ik jou zeggen. Ik had gisteravond mijn ADHD-sessie.
1: Ja.
0: Ik heb 2 uur in de schoolbanken gezeten. Hartstikke leuk.
1: Wat heb je gisteren geleerd?
0: Gisteren was veel luisteren, ook wat praten en zo. Maar over wat kenmerken, maar heel veel dingen die stonden dan op het bord. Op het
1: krijtbord?
0: Nee, niet op het krijtbord, maar op de diaprojector.
1: Oh, diabord.
0: Ja, diabord. En waarvan ik dacht, dat heb ik. Ja, heel veel. Dus we hebben heel veel kenmerken herkend en zo, dat soort dingen.
1: Oh, ja.
0: En volgende week gaan we het dan volgens mij hebben over wat kun je doen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus dan ga je er echt wat aan hebben waarschijnlijk.
0: Dat hoop ik.
1: Ja.
0: Uiteindelijk is dat wel de bedoeling. Maar toen had ik dat gehad en ik moest toch even naar de supermarkt. Ik kan nog net eventjes. Dat is namelijk waar ik naartoe moest. Dat was vlak bij de supermarkt. Oh ja, ik moet even yoghurt halen voor morgen. Of een kwarkje heb ik dan. En dit en dat. Ik doe nog even een appje naar mijn zoon. Dus even aardig, weet je wel. Van, moet jij nog wat hebben? Dan kan ik nog even halen.
1: Ja.
0: Stuurt hij terug. Ja, dit. En ik ben niet zo van die teksten, maar ik smelte wel bijna. Weg. Hij stuurde namelijk terug. Ik ben oké, hoor. Ik ben de gelukkigste zoon die er is door de allerliefste heid. En heid is vader bij ons in het Fries. Dat is lief, hè? Ik had nog nooit zo'n lief appje van hem gehad.
1: Wat van je nodig, zeker?
0: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Nee, maar...
0: Maar hij is heel lief, heel lief jongen. Maar hij is, deze ga ik inlijsten, vind ik zo mooi. Maar als dit wel een beetje een gelukkigste wordt dan geschreven als GLUKEGSTE.
1: Oh.
0: Ja, het is een beetje krommer. Maar ik snapte wat hij bedoelde.
1: Je moet even een lesje Nederlands volgen.
0: Ja, ik denk dat het een beetje de basisschool is geweest. Dat is het... Een beetje dyslectisch misschien ook hier.
1: Ja, en hij zit nu in de tweede klas, hè?
0: Tweede klas.
1: Wordt hij echt groot?
0: Ja, hij is huge. Het scheelt nog 3 centimeter met mij.
1: Ja?
0: Ja, dat is echt letterlijk. Ja.
1: Bizar.
0: Even wat nieuws van vandaag, lieve vrienden. Nederlandse voetbalclubs die hebben vandaag toch 1 laatste kans om hun selectie te versterken. Tegen middernacht dan sluit de transfermarkt. En daarna mogen geen spelers meer worden gehaald. Traditiegetrouw kan het op zo'n laatste transferdag nog flink druk worden. Dat was ook een hele toestand, een hele soap rondom Gakpo. Gakpo, Cody. Cody Gakpo, dat heeft een hele te lange tijd geduurd. En alleen op het laatste moment is dat afgeketst. Zonde.
1: Sunt.
0: Ja, Sunt. Daar is hij ook zeer teleurgesteld over. Een Belgische wandelaar die heeft in de Franse bergen voor een flinke zoekactie gezorgd. Hij hoorde harde noodkreten en dacht dat iemand in levensgevaar was. Een reddingsteam trok daarop de bergen in, maar vond niemand. Een dag later werd het mysterie opgelost. De kreten die kwamen namelijk van een lokale boer die luidkeels zijn koeien bij elkaar riep.
1: Wat lullig.
0: Heel lullig.
1: Ja, en vooral voor dat reddingsteam. Jeetje,
0: maar wie draait dan op voor de kosten?
1: Ja, dat vraag ik me ook af.
0: Ja.
1: Misschien toch wel de aangever misschien, maar...
0: Verzekeringskwestie.
1: Ja.
0: En samen eten, dat lijkt niet alleen gezellig... maar mogelijk ook goed voor je mentale gezondheid. Internationaal onderzoek onder zo'n 150.000 mensen... laat zien dat mensen die vaker samen lunchen of avondeten... gemiddeld gelukkiger zijn. Japans onderzoek vond bij ouderen die vaak alleen eten... bovendien vaker depressieve klachten. Onderzoekers die benadrukken wel dat het om verbanden gaat... en niet bewezen is dat alleen eten de oorzaak is.
1: Ja, ik hoor iets in.
0: Was er wel bang voor.
1: It's a long time ago.
0: It's a long time ago. Het is de hoogste tijd.

0: met je vraag.
1: Wat was je vraag eigenlijk, Tinia?
2: Nou, ja, ik vroeg me dus af. Eet jij het liefst samen met anderen of juist lekker alleen?
1: Oh, zo.
2: Dat is mijn vraag vandaag. En dat hoeft niet per se te zijn van, oh ja, ik heb geen relatie, dus ik eet altijd alleen. Nou ja, het kan ook bijvoorbeeld met vrienden zijn dat je daar niks aan vindt. Dat je dan toch liever lekker alleen eet. Of toch juist met je partner. Dat je juist eigenlijk toch stiekem lekkerder vindt om alleen te eten dan met je partner. Kan
1: of
2: bijvoorbeeld ook.
1: Misschien erger je aan je partner. Kan ook, hè? Door het eetgedrag.
2: Ja, kan ook bijvoorbeeld. Dus laat even weten, eet jij het liefst samen met anderen of juist lekker alleen? Dat is de vraag van vandaag.
1: Ik denk dat met mensen is lekkerder. Maar het is leuker. En ja, lekkerder niet, maar leuker en gezelliger. Maar alleen is soms wel handig. Vooral als ik heb ook dagen dat ik gewoon alleen ben. En dan kun je lekker door, weet je wel. Even heel snel happy tussendoor. Dan ben ik echt binnen 5 minuten is klaar.
2: Ja, is wel sneller, ja.
1: Ja, snel. En dan ga ik weer door. Weet je. Dus ja,
2: ja, ik woon nog thuis. Ik eet eigenlijk altijd samen met mijn ouders. Maar als
1: aan tafel?
2: Ja, maar als ze dan op vakantie zijn, dan eet ik alleen. Dat vind ik toch ook alweer lekker, hoor.
1: Op de bank eten. Ik eet nooit aan tafel.
2: Oh nee, op de bank eet ik. Ja, alleen op zaterdag met een broodje. Maar nu niet.
1: Nou, laat het weten. De vraag van Tinia is dus...
2: Eet jij het liefst samen met anderen of juist lekker alleen?
1: Laat het weten. Vanochtend zon en wolken in het westen, kans op een bui. Vanmiddag landinwaarts buien, 20 tot 22 graden. Dat is het.
3: Je vergeet eventjes al je zorgen, Marcel, in de morgen.

0: café. Is het alweer zo laat?
1: Ja.
0: Marcel.
1: Ja.
0: Tijd voor een piratenplaat.

0: vraag van 10 jaar, maar een vraag voor 10 jaar. Is Stef Ekkel al wakker? Heb je al een berichtje van hem?
1: Hij is wakker.
0: Hij is wakker, oké. Okay. Kunnen we hem straks even bellen?
1: Ja, Steffi. Strakjes.
0: Steffi, want Stef heeft, nou, heeft geen nieuwe plaat, tenminste als in waar dit om gaat. Want dit is een internet-only dingetje. Maar ik vind, nou ja, ik vind overal wat van. En ik vind iedereen, want ja, iedereen heeft wel een eigen mening. En dat moet ook. Een meningsvrij land zijn we. Maar ja, er zit wel potentie in. Waarom niet? Waarom breng het gewoon lekker uit, man? Wat kan jou het schelen? Het liedje is er. Gooi hem gewoon op de streaming. Toch, die mogelijkheid is er voor iedereen. Dus het liedje van Juan Richard en Stef Ekkel. En dan gaat het vooral om de hoek, hè? De hoek

0: beetje.
1: Sterker nog, ik denk dat dit is misschien wel een paar maanden geleden dat we de vraag van Tinia hebben gehad.
2: Ja, dat klopt. Dus ik dacht, we gooien hem eens een keer even weer erin.
1: Ja.
2: Want de vraag van vandaag is, eet jij het liefst samen met anderen of juist lekker alleen? Want ja, dat blijkt dus uit nieuw onderzoek. Dus dat mensen die vaker samen eten, gemiddeld gelukkiger zijn.
1: Gelukkiger, happy people. Ja, ja. Heerlijk. Ja.
3: Rick. Goedemorgen Marcel en Tinia. Ja, de vraag van vandaag, eet je alleen of samen? Door de week eet ik over het algemeen alleen.
4: Ja.
3: En in het weekend eet ik samen met mijn partner. Dus ik vind allebei even gezellig.
1: Ja.
3: Groetjes.
1: Nou, en Rick, je klinkt ook gelukkig. Dus ik neem aan dat je chauffeur bent. Dat je door de week met chauffeurs, restaurants en dat soort dingen misschien in je eigen cabine eet.
2: Hij heeft dan eigenlijk de best of both worlds eigenlijk.
1: Best of both worlds. Ja. Mooi gezegd.
2: Peter Metaal zegt, ik eet het liefst toch met mijn meisje samen. Toch quality time als je elkaar niet elke dag ziet. Ja, dat geloof ik.
1: Als je niet elke dag ziet.
2: Ja.
1: Of niet de hele dag ziet. Dat je dan even een momentje toch op de dag hebt.
2: Ja, of Peter zit ook op de, zit in de kost bijvoorbeeld, kan ook.
1: Ja.
2: Kevin zegt, alle twee, soms is het lekker om even alleen een filmpje aan te zetten en lekker rusten en dan zo te eten. En soms is het ook gewoon gezellig om met z'n tweeën even lekker de dag bespreken.
1: Ja.
2: Sandra zegt, gezellig met vrienden. Fred zegt, samen eten met mijn vrouw en sinds een aantal maanden zonder telefoons.
1: Oh.
2: Dat is ook een goeie.
1: Nou, dat is inderdaad wel een ding, jou. Ik was op vakantie met zo'n lief. En we waren op een vakantiepark en ik wil overal vanaf zijn. Ik heb het buffet had ik erbij in. Dus zo'n all-you-can-eat, dus wandelend dat. Maar hoeveel mensen dan tijdens het eten op telefoon zitten?
2: Ja. Ja, mijn vriend en ik hebben er ook wel een handje van, moet ik zeggen.
1: Oh, echt?
2: En soms denk ik, en dan zie ik onszelf allebei op de telefoon en denk ik, ach, we moeten even wegleggen.
1: Nou echt, zie je, is heel echt erg, vind ik dat. Heb je een momentje, zit je ergens leuk, kost ook nog
2: dat
1: geld.
2: Dat is echt zo, maar je grijpt zo snel die telefoon, joh. Echt.
1: Ja, dat is heel erg. Moet ik me ophouden, man.
2: Ja, eigenlijk wel. Bink zegt, ik eet graag met mijn collega Wilco. Supergezellig in het keetje.
1: Keetje. Oude keeteters.
2: Oude keeteters. Arno zegt, goedemorgen Marcentinia. Wij eten elke avond gewoon aan een gedekte tafel en pannen op tafel. En dan eten we gezellig met z'n allen.
1: Wat een werk is dat.
2: En soms alleen het eten met een bord op schoot. En maar alleen eten is in ieder geval geen bal aan.
1: Maar ga wel lekker snel. Maar alles op tafel zitten, wat een gedoe, man.
2: Ja, en Lars zegt, met zoveel mogelijk gezellig. Geert zegt, ondanks dat mijn zoon van 17 ons meelaat genieten, toch altijd samen. Ons meelaat, wat?
1: Gekke zin. Gekke zin, Geert.
2: Nou goed, in ieder geval, hij wil in ieder geval samen eten.
1: Ja, maar Geert bedoelt het niet verkeerd.
2: Nee. En Robert die zegt, gisteren met 4 Nederlandse en een Belgische chauffeur zitten eten in Frankrijk. Ik eet bijna altijd met andere chauffeurs.
1: Oh, dat is supergezellig.
2: Dat lijkt mij dus ook enorm gezellig.
1: Ik heb dat wel gedaan vroeger. Want ik was voor een bedrijf waar ik voor werkte, was ik veel met chauffeurs op pad. En toen ben ik wel meegeweest in zo'n chauffeurscafé. Dat is fantastisch.
2: Nou, in die chauffeurcafés kun je echt gruwelijk lekker eten.
1: Ja, en voor weinig.
2: Dat ook, ja. En ook gewoon redelijk gezond ook. Het is niet alleen dat je biefstuk en friet kan eten, maar ook gewoon lekker gekookte aardappels met een stukje vlees en groente.
1: Ja, patat.
2: Stop.
1: Ja, wel patat.
2: Friet.
1: Die discussie ga ik nu niet aan.
2: Ik ook niet.
1: Maar het is patat.

0: Jannes en Ga maar weg. En dat bedoelen we niet letterlijk natuurlijk. Een lekkere classic van de koning der piraten. Ik had dat nooit moeten zeggen van patatenfriet, want dan krijg je ineens een inbox vol met appies over patatenfriet. Dus dat blijft een eeuwige discussie. Laten we die alsjeblieft niet gaan voeren nu. Laten we het vooral gezellig houden met z'n allen. We gaan het zo meteen wel hebben over slapen.
1: Ja.
0: Want slapen, ik moet je eerlijk zeggen, Tinia, ik probeer mijn leven te beteren.
1: Ja.
0: Ik heb altijd gedacht van, 4, 5, 6 uurtjes is meer dan genoeg. Zonde van de tijd om te gaan slapen. Echt tot voor de vakantie heb ik dat gedacht. Maar midden vakantie had ik nogal werk van om die wallen onder mijn ogen weg te krijgen. En dat is nog steeds niet gelukt. Maar ik ga toch iets meer slapen. Want het schijnt toch wel heel goed te zijn voor je.
1: En is het gisteravond ook gelukt?
0: Ja. Ja. 9 uur ging ik te bedden.
1: Oh, dat is 9 op zich wel netjes. Ja, hoor.
0: Ik moest eerst even acclimatiseren na mijn praatsessie natuurlijk.
1: Heel
0: dat
1: goed.
0: Dat was 8 uur pas klaar.
1: Ja, moet je even ontprikkelen. Nee, maar daarom, jij bent er zo mee bezig. Dus ik dacht, we moeten even iemand erover bellen die er heel veel verstand van heeft.
0: Of
1: je wel
0: dan
1: daadwerkelijk goed bezig bent.
0: Ja,
1: ja, dat is Floris Woutersen. En dat is een slaapexpert.
0: Slaapexpert?
1: Ja.
0: Oh, dat wil ik sowieso vragen aan hem. Hoe word je slaapexpert? Dat is toch mooi.
1: Goeie vraag.
0: Nou, laat dat vraag 1 zijn zometeen. Hoe word je slaapexpert? 2:30, tijd voor het weerbericht met Jan de Man. Hey.

0: moet luisteren naar de slaapexpert, Tinia. Want ik vind Jan vandaag een beetje niet heel happy klinken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er een afwisseling van bewolking en zon. Plaatselijk kan nog een buitje voorkomen. De temperatuur 22 graden en de wind komt uit het zuidwesten en die is matig. En hier onze spreuk,
0: ja.
1: Is het weer in augustus 's morgens rood,
0: ja.
1: 's avonds verkeert het in... Nood.
0: Ja, de nood is ook aan de man, hoor ik, Jan. Ik hoor je niet zo vrolijk. En de herfst heeft nog niet eens zijn werk gedaan, dus... Voorzichtigheid is geboden.
2: Ja, hij is misschien een beetje depriem, omdat de zomer een beetje ten einde...
0: Dat klinkt als mijn vader, die zegt dat ook. Het is voorbij de zomer.
2: Ja,
0: dat is toch niet?
2: Vind ik wel.
0: Nee, ja, meteorologisch gezien is dat...
2: Het is 30 graden meer, dan gaat het ook niet meer worden, dus het is gewoon voorbij.
0: Kijk naar buiten, het is een prachtige dag. Jongens, laat je niks aanpraten door deze mensen allemaal. We gaan door met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren... roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo... en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg... terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten... raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
4: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen... want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten... Ja, wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
3: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken.
0: Ja, krankzinnig. Wild West-avonturen. Echt, als je die beelden ook ziet van die...
2: Het zijn een beetje... Het is, iemand reageerde ook op TikTok onder zo'n video van Telegraaf. Ja. Wat in Amerika is dit?
0: Ja, wat in Amerika is dit?
2: Ja, dat is het wel een beetje zo. Dit is echt Amerikaans next level, joh.
0: Ja, dit heb ik ook nog nooit gezien hier in dit land, nee. Maar volgens mij, Jorieke zit er vlakbij, hè?
2: Ja, nou, ik zag bij Jorieke op haar Insta, bij Jorieke Sterke...
0: Ja.
2: Ze stuurde op een gegeven moment een NOS-pushmelding uit... dat ze dus een maïsveld ook hadden afgezet... en dat ze daar waarschijnlijk in verstopt zaten.
0: Ja.
2: En toen stuurde Jorieke daarna op haar story... stuurde ze een foto opgeplaatst met... dat

0: dus bij een maisveld woont daar. Want die woont in Overasselt.
1: Die woont daar. Die woont daar aan een maisveld.
0: Ja, nou echt. Och.
1: Nou, ik had het dun in de broek gehad, ja.
0: Ik ook.
1: Ja hoor. Verkeersinformatie van de ANWB, de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Prins Klausplein heb je een kwartiertje extra door een ongeluk. De A59 Zonzeel-Den Bosch voor de afrit Heusden. Wel heus, 25 minuten.
2: NPO Sterren NL. De
1: nummer 1. Yes, yes.
2: In Nederlandstalige muziek.
1: Met de nieuwe Yves Berendsen en Verlangen.
2: NPO Sterren.

0: Alleen op Sterren NL. Straks dan hebben we onder andere nog even een belletje met Stef Eckel. En we hebben ook nog ons nieuwe onderdeel in het programma. Dat is voor de mensen die schaften, maar ook voor de mensen die niet schaften. Straks tussen 9 en 9:30 hebben wij de schaftlijst. Wat schaft eigenlijk de lijst vandaag? Is het een mooi lijstje? Of,
1: We hebben vandaag een heel mooi lijstje, ja, zeker.
0: Je kan je eigen lijstje ook insturen. Dat doe je heel makkelijk en eenvoudig, gratis. Marcelinemorgen.nl. Ja, dat we ouder worden, dat kunnen we helaas niet tegenhouden. Tenminste, het ouder worden als in uiterlijk gezien en zo. Kijk, je wilt natuurlijk wel oud worden. Dat moeten we absoluut niet gaan tegenhouden. Laten we dat voorop stellen. Maar hoe we ouder worden, daar hebben we misschien meer invloed op dan we denken. Onderzoekers ontdekten namelijk dat ons lichaam rond 2 leeftijden opvallend veel verandert. Rond je 44ste en rond je 60ste. En juist dan blijkt iets wat we iedere nacht doen extra belangrijk. Slapen. Hoe dat zit, dat vragen we aan slaapexpert en auteur van Superslapen, Floris Woutersen. Floris, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Marcel. Hallo.
0: Goedemorgen. Ja, allereerste vraag. Hoe word je eigenlijk slaapexpert?
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Door gewoon heel veel te slapen. Nee, het is inderdaad niet het heel erg voor de hand liggend. Maar ik heb zelf een hele tijd slaapproblemen gehad. En dat onderwerp is me heel erg gaan fascineren. En inmiddels, denk 20 jaar ook me er al mee bezig.
0: Ja, ja, ja, dus op een gegeven moment weet je er heel veel van. Je hebt natuurlijk zelf ook van alles geprobeerd. Slaap je inmiddels zelf goed?
2: Ja, gelukkig wel. Dus, okay. Dat is lang geleden, maar inmiddels slaap ik goed. Dank je wel.
0: Mooi, nou, ja, dat is fijn om te horen. Want dat is uiteindelijk, dan weet je ook hoe het moet. En wel mooi dat we hierover kunnen praten. Want ik zou jou even uitleggen. Ik ben net 45 geworden. Dus we hadden het net, ik zei net 44. En ik heb inderdaad dat ik denk. Ik heb jaren gedacht. 4, 5, 6 uurtjes slapen. Meer dan zat. Ik wil die dag zo lang mogelijk maken. En ook omdat wij zo'n gek ritme hebben. De wekker staat bij ons voor jouw beeld om 4:15 s'nachts. Maar ja, dus te vroeg uit. Maar ik heb nu wel zoiets van. Ik wil wat langer slapen. Want ik merk dat ik het ergens nodig heb. Wat gebeurt er nou rond je 44ste en ook straks rond je 60ste, waardoor dat slapen dan ineens zo belangrijk wordt?
2: Nou, het is hier wel zo dat gedurende de nacht sowieso allerlei herstelprocessen zich plaatsvinden. En wat we vaak merken is dat we slaap niet super serieus nemen, waardoor die herstelprocessen zoals bijvoorbeeld weefselherstel of geheugenherstel gewoon niet meer goed kunnen plaatsvinden. En als je dat 1000 nachten achtereen doet, dan op een gegeven moment ga je daar min of meer een beetje de prijs voor betalen.
0: Ja.
2: En wat we vooral zien is dat wat we noemen het lipideprofiel. Hè, dus je krijgt zeg maar een beetje die zwembandjes, doordat je minder goed slaapt, bijvoorbeeld een langere periode. Ja, krijg je ook moeilijker dat vet tussen aanhalingstekens weg, omdat je hongerhormonen bijvoorbeeld ook allemaal tijdens de nacht gereguleerd worden. Oh. Dus slaap je minder goed, dan word je hypothetisch ook een beetje, heb je meer moeite om zeg maar af te vallen. Dus je kunt lekker naar de sportschool gaan. Maar misschien is het beter om gewoon ook gewoon goed te slapen. Omdat dat proces ook daar ondersteund wordt, om het zo maar te zeggen. En rond je 44ste is dat lipideprofiel bijvoorbeeld er eentje van die gewoon wat minder goed en minder efficiënt werkt. En als je dan nog slecht slaapt, dan versterkt dat in feite.
0: Ja, dus het is goed voor je herstel. Het is goed voor je brein, hoor ik. Het is goed voor je, sowieso voor alles, voor je hele lichaam.
2: Ja, klopt. Klopt, ja.
0: Bizar.
2: Ja, moeder natuur heeft het natuurlijk niet voor niks bedacht. Heel veel mensen denken, slaap is een beetje zonde van de tijd. Dat is hypothetisch ook wel zo, want er zijn zoveel andere leuke dingen die je kan doen. Ja. Bijvoorbeeld naar zo'n radioprogramma als deze luisteren. Maar uiteindelijk is het toch wel heel belangrijk om gewoon die 7-8 uurtjes te maken en kwalitatief te maken. Dus je kunt wel in bed liggen en niet herstellen, dat is ook niet handig. Want dat zie je vaak ook gebeuren. En nog een glaasje alcohol of relatief veel koffie. Daardoor verstoor je eigenlijk ook een beetje weer de kwaliteit van je slaap. Wil niet zeggen dat je niet een glaasje kan drinken hoor, of een keer een lekkere koffie kan drinken.
0: Ja.
2: Maar dat heeft allemaal impact zeg maar ook op deze processen. En dat is ook wat zo interessant is. Je kunt het ook gewoon heel vergaand zelf beïnvloeden. Door je leefstijl gewoon wat kritischer onder de loep te nemen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk, zou ik zeggen.
0: Nee, maar je zegt 7-8 uur, dat is eigenlijk essentieel voor iedereen? Of verschilt dat per man?
2: Nee, dat is zeker niet voor iedereen. Nee, dat is ook nog verschillende. Kijk, een baby slaapt 16 uur. En laat ik het zomaar zeggen, iemand boven de 75 heeft vaak wat minder slaapdruk. En daardoor ook gewoon, die beweegt ook in de regel wat minder. En slaapt daardoor ook gewoon wat minder in de tijd. Dus het is zeker ook wel leeftijd gerelateerd. Maar in feite zou je het op een viertal onderdelen moeten bekijken. De duur is een hele belangrijke, dus die 7-8 uur is er één. Hè, en dat is een grof gemiddelde. Dus, en we zijn niet allemaal gemiddeld. Maar je moet ook vooral naar de kwaliteit kijken van die slaap. Ben je echt uitgerust als je 's morgens wakker wordt, of lig je nog heel erg te kloppen op die snoesknop? Wat natuurlijk heel wat mensen doen, wat eigenlijk ook al een beetje een teken is, dat je niet echt lekker fit en uitgerust wakker wordt. Maar de timing van je slaap is heel erg belangrijk. Wat ik daarmee wil zeggen is dat sommige mensen zijn eerder een ochtendmens, andere meer een avondmens. Ja. Sommige mensen zitten er een beetje tussenin. Ja. Maar als jij een ochtendmens bent en een avondritme hebt, dan ga je ook nooit fit en uitgerust wakker worden. Dus leef je zeg maar in overeenstemming met dat ritme. Dat is een hele belangrijke die vaak over het hoofd gezien wordt. En tenslotte hebben we ook nog de timing. En dat is dat stukje regelmaat. En we hebben uit veel onderzoek ook al gezien dat die regelmaat misschien wel belangrijker is dan de duur. En met regelmaat bedoelen we dat je gewoon elke ochtend min of meer op hetzelfde tijdstip opstaat. Ja. En min of meer op hetzelfde tijdstip naar bed gaat. Ook in het weekend.
0: Oh, dat is lastig.
2: Heel veel in. Ja.
0: Ja, ik ga op zaterdag om 3:15 eruit.
1: Ik kom op zaterdag om 4:00 de kroeg uit.
0: We draaien om zelfs.
2: Maar dat heeft heel veel impact. En die vier, hè, dus de kwaliteit, de kwantiteit, de timing en zeg maar de regelmaat, die zijn eigenlijk bepalend voor uiteindelijk je resultaat als je 's morgens fit uit je bedje komt.
0: En de manier van wakker worden, heeft dat er ook mee te maken? Want ik hoor dan nog wel eens mensen die worden chagrijnig van de wekker. Inderdaad, anderen die worden wakker met een wake-up light of zoiets.
2: Ja. Ja,
0: ja, ik heb in mijn vakantie, want ik heb net 3 weken gehad, heb ik met de gordijnen open geslapen. En met opzet eigenlijk, want dan word je 's ochtends word je gewoon wakker door het licht.
2: Ja, dat is heerlijk. Als je dat kan en je dus niet allerlei sociale verplichtingen hebt, kan dat heel fijn werken.
0: Ja.
2: In de regel is het wel zo, in het dagelijks leven dat wij hebben, dat het gewoon goed wel is gewoon die tijd in je kamer donker te houden, totdat zeg maar min of meer je wekker gaat of dat je vanzelf wakker wordt.
0: Ja.
2: Want als je de zon en de maan die schuiven natuurlijk ook. En wat ik daarmee wil zeggen is dat in de winter is het natuurlijk heel lang donker. In de zomer is het alweer heel vroeg licht.
0: Ja.
2: Het mooiste is om dat gewoon een beetje overeenstemming te brengen met de slaapduur die je nodig hebt. En een wake-up light kan daar heel erg bij ondersteunend zijn, maar het is een beetje een asociaal lampje.
0: Ja.
2: Want als je partner zeg maar later op moet staan, dan is die ook wakker, snap je?
0: Ja, dus, ja.
2: Dat is natuurlijk minder nice.
0: Logeerbed.
2: Daarom dus. Maar het beste is wel misschien om gewoon je kamer zo donker mogelijk te maken.
0: Ja.
2: Dan herstel je eigenlijk het beste. En niet te veel docking stations en telefoons en dat soort dingen allemaal in de slaapkamer.
0: Dat sowieso, ja. De telefoon is aan de kant. Die moet eigenlijk beneden blijven. Dat is het beste.
2: Dat is inderdaad het beste.
0: Ja. Oké, nou. Floris, ik ben op de hoogte, 44ste. Hij is ingetreden bij mij en straks nog een keer rond de 60ste. En jij weet wat er te wachten staat, Tini.
1: Ik weet wat er te wachten
2: staat. Maar als je het een beetje slim aanpakt, Mark, zo kun je die processen ook vertragen. En treedt dat effect pas later in. Hè. Dat is natuurlijk de kunst van goed te slapen en lekker te herstellen.
0: Heel goed. Nou, dankjewel voor je informatie en voor je tijd. Floris Woutersson. Oké,
2: okay,
0: goeiedag.
2: Hoi.

0: Marco Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet zo gek veel. De A2 Maastricht-Eindhoven. Voor de Hocht 8 minuten door een kapotte auto. En de A2 Utrecht-Amsterdam voor Amsterdam-Zuidoost. Daar heb je een kwartiertje extra rijden door een ongeluk. Dat valt eigenlijk best mee. Of zoals mijn oude, goede, ja, hele oude, wijze vriend zei tegen mij.
6: Nee, kan je gewoon een ongeluk worden. Je hoeft niet geest.
5: Heel verhaal, maar wat hij eigenlijk zegt is... valt mee, lekker doorrijden. Ja.
1: Marcel de Vries.
5: De man heeft wel gelijk. Zometeen is het tijd voor een nieuwe schatlijst. Van wie en welke lijst? Dan hoor je binnen nu een paar liedjes. André Hazes zet ik zometeen voor je naar Joey Nicolai.

0: heeft wat stemproblemen, hè? André Hazes.
1: Ja, nou, dat was bekendgemaakt nadat ik hem nog zondags had gezien bij Boeren Rock Festival.
0: Oh, en dan kort horen of niet?
1: Nee, helemaal niet. Want hij deed het daar supergoed. En hij heeft daar zelfs heel de dag gepresenteerd. Alle andere artiesten heeft hij daar ook nog eens aangekondigd.
0: Hazes.
1: Ja, en toen heeft hij nog een duet met Senna gedaan. Een soort medley was het.
0: Oké.
1: Dus ja, en twee dagen later las ik dat hij niks meer deed. Toen dacht ik, oh, nou.
0: Alleen maar nachtmerrie. Zeker als je zanger bent of presentator. Je zal maar maanden uit de running zijn.
1: Ja.
0: Nou, dan speel je Netflix ook uit, zeg maar. He?
1: Dat weet ik wel zeker.
2: Marcel in de morgen.
0: Ja, het is de tijd voor. We hebben weer een nieuwe schaflijst. En we hebben heel veel leuke lijstjes al binnengekregen. Maar het is nooit genoeg, Tine.
1: Zeker niet, want we gaan dit net zo lang doen tot we er zat van worden. En dat kan nog heel lang duren, ons kennende. Dus echt, mocht je nou denken van, ach, mijn lijstje wordt toch niet gedraaid. Nou, die wordt zeker wel gedraaid.
0: Ah, oké. Stuur ze in, die lijstjes. Leuke lijstjes, gezellige muziek. En gezellige mensen sowieso die hier naar de sterren luisteren. Dus doe dat op marcelinemorgen.nl. Wie hebben we aan de lijn?
1: Ja, we hebben aan de lijn Alice uit Heten. En ze werkt als leerkracht.
0: Oh, leuk. Alice, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Als leerkracht is 9 over 9. Bellen we dan niet op een heel ongemakkelijk tijdstip?
3: Nee, voor vandaag niet. Vandaag ben ik vrij.
0: Oh, hey. Dat is dus een juf die op woensdag vrij is.
3: Ja, ik werk part-time.
0: Oh, op die manier. Maar ben je juf of ben je een mevrouw?
3: Nee, ik ben een juffrouw.
0: Ja, nee, omdat...
3: Groep 3.
0: Ja, oké, groep 3, dan zeg je inderdaad nog juffrouw. Want ik zeg nog wel eens tegen mijn zoon, die is 13, die zit nu in de tweede klas van het middelbaar. Maar daar zeggen ze natuurlijk geen juf.
1: Nee, dan is het mevrouw, mevrouw achternaam of meneer achternaam, ja.
0: Ja, vandaar dat ik het even vroeg. Dus we hebben juf Alice aan de lijn uit Heten voor groep 3. Dat lijkt me een fantastische groep.
3: Ja, superleuk.
0: Want dan komen ze net van de kleuterschool en willen ze dan wel een beetje naar je luisteren. Want dan wordt het wel wat serieuzer natuurlijk.
3: Ja, zeker. Dan, in groep 3 is de juf nog heilig.
0: Ja?
3: Ja, ja.
0: Waar merk je dat aan dan?
3: Nou ja, als je op school komt en is het al, hé, juf. En dan, dan willen ze al knuffelen of je wordt, ze willen van alles vertellen.
0: Ja?
3: Dus dat is superleuk.
0: Wat is het leukste in jouw werk?
3: Het enthousiasme van de kinderen.
0: Ja? Neem je dat mee ook naar huis dan? Niet dat je zelf niet enthousiast bent of zo, maar...
3: Ja, dat denk ik wel. En thuis heb ik ook nog 2 kinderen, dus dan gaan we gewoon weer door.
0: Oh, leuk. Hey, hoe oud heb je eigen kinderen nu?
3: Mijn kinderen zijn 4 en 7.
0: En heb je die zelf ook in de klas?
3: Nee, ik werk in een andere plaats.
0: Ah, oh, dat lijkt me helemaal een beetje apart of zo.
1: Dat kan mag volgens mij toch?
0: Mag dat ook niet?
1: Nee, toch? Of mag dat wel?
3: Waarom
0: zou
3: dat
0: niet? Dat zou toch heel raar zijn? Waarom zou dat niet mogen?
1: Nou ja, ik weet op mijn basisschool was dat had ik ook een vriendinnetje van mij. Haar moeder was ook juffrouw. En volgens mij mocht zij niet bij haar moeder in de klas zitten.
0: Maar... Nou, discriminatie.
3: Ja, soms is het ook wat de leerkracht zelf wel of niet fijn vindt. Hè.
1: Dat
3: soms neefjes of nichtjes. En dan zeggen ze ook, nou dan liever niet. Nou ja, dan moet de leerkracht switchen van groep.
1: Ja.
3: Ja.
0: Dus woensdag is lekker jouw thuisdag. Dus vandaag wat op de planning dan?
3: Nee, eigenlijk niet zoveel. Nee, de kinderen komen vanmiddag weer thuis en die gaan spelen. En,
0: gezellig. En je moet toch even weten, want dit is de schaflijst. Normaal gesproken zeg ik altijd, op de bouw wordt geschaft tussen 9 en half 10. Wanneer is jouw tijd om even een bakje te doen?
3: Kwart over 10 tot half 11. Dat is de ochtendpauze. En de middagpauze is van kwart over 12 tot half 1.
0: Ja, en heb je dan wel tijd? Of moet je dan met de klas mandarijntjes eten?
3: Dat wisselt heel erg. Soms heb je pleinwacht en dan moet je pleisters plakken. En dan is die gevallen. En dan blijft er weinig tijd over om wat te eten. Als je geen pleinwacht hebt, dan heb je gewoon pauze.
0: Fantastisch. Nou ja, prachtig werk. Ja, het lijkt mij, ik roep het wel eens vaker in de uitzending. Het lijkt me zo mooi om dit te doen, wat jij doet. Maar goed, ik zit hier nog wel eventjes goed. Mocht dit te vervelen, dan kom ik graag een keer kijken.
3: Ja, dan kunnen we een dagje ruilen misschien.
0: Nou, dat is leuk, ja.
1: Oh, gezellig.
0: Oh! Oké, Alice, we bewaren je nummer even. We hebben een leuk lijstje van je binnengekregen. Je vroeg sowieso om Juan Richard en met Stef Eckel. We gaan Stef straks even bellen voor het liedje met Griekse melodie. Dus dat zit sowieso wel goed. Maar we hebben nog 3 andere liedjes uit jouw lijstje gepakt. Kimberly Fransens, vind je leuk?
3: Ja.
0: Zo'n dag. Robert van Hemert en Donnie met...
3: Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed welke ik heb eerst gestuurd.
0: Moet dat nou?
3: Ja.
0: En je had de diamantenring van Damien van Os.
3: Ja, klopt.
0: Nou, die gaan we lekker draaien. Ik wens je een hele mooie dag, een lekkere vrijdag. En succes met je mooi werk.
3: Ja, dankjewel. Jullie ook.
2: Marcel in de morgen.

0: Damien van Os en Diamanten Ring. Voor Alice was dit een prachtige lijstje. De schaftlijst van Alice uit Heten. Was het, hè? Heten. Ja. Je kan jezelf ook even opgeven. Of in ieder geval jouw lijstje doorsturen. En dat doe je heel makkelijk en eenvoudig. Via marcelindemorgen.nl.
1: Ja, dus niet via de NPO Luister-app. Want daar zie ik ook nog wel eens wat lijstjes binnenkomen.
0: Ja.
1: Maar dat kan ik niet goed monitoren. Dus,
0: dat kan je niet goed monitoren. Hoezo?
1: Nee, dat is allemaal heel onhandig. Dus we hebben een mooi formuliertje aangemaakt op de website. marcelindemorgen.nl nogmaals. En daar kan je heel eenvoudig je liedjes insturen.
0: Ja.
1: En dan wordt het binnenkort een keer gedraaid. Dat kan ik je verzekeren.
2: Goed verhaal. Lekker kort.
1: Ja, precies.
0: Top. Zometeen gaan wij nog even bellen met Stef Eckel. Sorry, ik zit je te jennen.
1: Echt?
0: Ja, maar ja.
1: Ik voor het een beter thuis blijven op woensdag, jij.
0: Nee, ja, maar ik ben weer blij om hier weer te zitten. Dat is, ik heb het gemist. Maar echt, oprecht, dat is niet sarcastisch. Straks gaan we bellen met Stef Eckel. Want gisteren voor het eerst dat liedje hebben we gedraaid. Wat helemaal nog geen liedje is. Want ja, het is wel een liedje, maar voor de socials was het bedoeld. Tenminste, ga ik zometeen ook even vragen aan Stef of dat echt zo is. Want wat ik hoor is dat ze dat liedje helemaal niet van plan zijn om uit te brengen. En dat vind ik zonde, want het is echt een topliedje. Het origineel was al leuk, want het is een heel oud dingetje al van Steffen. De Griekse melodie. Maar Juan Richard heeft het onder handen genomen. En zit een mooie beat in. En hij zingt zelf ook mee, die Juan. Met z'n tweeën doen ze dat. En op een gegeven moment zit er zo'n lekkere hoek in. Een hoek. En dan gaat dat liedje even

0: Dat is toch lekker, of niet?
1: Nee, dat vind ik niet lekker.
0: Oh, dat vind je niet lekker. Nee. Tzatziki.
1: Vind ik ook niet lekker.
0: Nee, gadverdamme. Maar het liedje is wel lekker.
1: Ja, dat zeker weten.
0: Oké. Gaan we zo meteen even bellen met Stef. Paradeplaat van Numidia en John West hoor je zo meteen naar deze prachtige van Agda.

0: Lydia, John West, paradeplaat deze week. Habibi. Mooi naam. Mooi naam, mooie titel. Habibi. Toch?
1: Zeker.
0: Ja. Of zit je weer, wat ben je aan het doen eigenlijk allemaal?
1: Ik was de platenkoffer aan het online zetten.
0: Oh, ik denk misschien speel je spelletje Snake of...
1: Ja, tuurlijk.
0: Weet ik, wat je
1: ik
0: op je computer
1: moet even zorgen
0: doet.
1: Dat iedereen zometeen lekker op jouw

0: Pierre Carter en het Smurvenlied op keuze A. Dan keuze B. Een nije dij van de kast. Hij is fit, hè, die ziek van de ploeg. Die doet Iron Man en dat soort dingen doet hij.
1: Zo, niet normaal.
0: Heel goed. Keuze C, Frank en Mirella.
2: Kop of munt wie de sheriff is. De sheriff wint altijd.
0: En dat zijn ze dan alle drie. Je kan stemmen, zoals gezegd, NPO Luister. Dat is de app. Vanochtend hebben we zon en wolken. Het is een lekkere ochtend. In het westen is er wel kans op een bui. En vanmiddag overal, landinwaarts dan, in ieder geval, kans op buien. Temperatuur tussen de 20 en 22 graden. Lekker dagje vandaag, jongens. Verkeersinformatie van de ANWB, de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Hoenderlo 24 minuten door een ongeluk. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort voor Kootwijk heb je een kwartiertje. En de A2 Utrecht-Amsterdam voor Amsterdam-Zuidoost 9 minuten door een ongeluk. De A20, dat is de laatste, Hoek van Holland naar Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam door een ongeluk 3 minuten.
3: NPO Sterren en

Dit was Belinda Kinnaar en Zeven Oceanen. We hebben een leuk platenkoffertje. B, ja, de Friese plaat gaat, die telt een beetje mee voor spek en bonen, heb ik het idee vandaag. Dat is jammer, jammer, jammer. Keuze A en C lopen best gelijk op, dus er kan nog wel even gestemd worden op...

0: want dat doet toch wel mee natuurlijk. 10 minuutjes voor je stem, kwartiertje zoiets. Of ga je voor C? Top of munt van Frank en Mirella. Laat het weten, NPO Luister is de app. Ja, soms dan maak je een liedje, verdwijnt het een beetje naar de achtergrond en duikt het jaren later ineens op een plek op waar je totaal niet verwacht. Dat gebeurde met een oud nummer van Stef Eckel. Producer en zanger Juan Richard die gingen mee aan de slag, zetten het resultaat op social media. En toen ging er iets gebeuren waarvan wij denken, nou, daar zit letterlijk muziek in, Tinia. Nou, daar zou nog wel eens een hit in kunnen zitten. Een oud liedje van Stef Eckel. Laten we de maestro er zelf eens bij halen. Stef, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, laten we eens even beginnen bij het begin. Hoe is het?
1: Ja, heel goed.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Ja, absoluut.
0: Kijk, muziek is mooi, maar het gaat om... als je gezondheid een beetje goed is, Stef, en gaat goed met jou...
1: Ja, het gaat heel goed. Mooi. Dus ik zit lekker in mijn velletje, ja.
0: Na de zomer, heb je in de zomer nog wat gedaan? Dan moest je veel optreden? Ben je weg geweest?
1: Nee, ja, het is een hele drukke zomer geweest. We zijn nog wel een weekje weg geweest. En wat daagjes, zeg maar, met het gezin. Oh. Leuke dingen doen, dus ja.
0: Apenhul, waar zit je dan?
1: Ja, dan gaan we wel naar pretparken en dat soort dingen.
0: Oh, jawel, hè? Ja?
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: ben jij dan ook een type die in de achtbaan gaat, of niet?
1: Ja hoor, je krijgt mij overal in, ja.
0: Oh. Dus de kurkentrekker en noem het allemaal, dan ga je zo doorheen.
1: Het kan mij niet gek genoeg, ik vind het helemaal leuk.
0: Oh, leuk, Stef. Hey, en dan even naar de muziek. Want de Griekse melodie, dat is dan een oud liedje van je.
1: Ja, dat is inmiddels al 25 jaar geleden, denk ik.
0: Ja, wat denk je? Want het is een van jouw eerste hits.
1: Ja, nou ja, ik heb het liedje natuurlijk ooit eens een keer op album gezet. En op dat moment kreeg ik dus een platencontract aangeboden. En ging ik toevallig naar Griekenland op vakantie. Dus toen is mij gevraagd door de platenmaatschappij van, joh, als we die single nou als eerst uit gaan brengen, dan kunnen we daar mooi een videoclip van schieten in Griekenland. En een soort mini-special. En dat hebben we toen gedaan.
0: Ja.
1: Dus dat was mijn eerste single via de platenmaatschappij. Ja, dat klopt.
0: Echt de eerste officiële single. En echt, laten we eens even naar het begin gaan, want zo klonk dat liedje. Hoor ik die Griekse melodie. En waar was je toen op Griekenland dan?
1: Volgens mij zaten wij toen op in Chersonissos.
0: Oh, heel vervelend.
1: Ja, ja, heel vervelend.
0: Ja, nou, dat is wel lekker, want daar hebben ze ook een friet van Piet.
1: Ja, heerlijk, heerlijk, klopt.
0: Ja, is zo, hè? Ja, heerlijk. Ja. Dus dit is echt al dik 25 jaar geleden, zeg je. En nu duikt er ineens op het account van Juan Richard. Ken je hem of niet?
1: Ja, nou ja, ik volgde hem natuurlijk al een tijdje. Omdat hij heel veel liedjes in nieuwe jasjes stak. Dat vond ik ontzettend leuk. Ja. En ja, toen zag ik ineens mijn liedje voorbij komen. En toen dacht ik, wat leuk.
0: Ja.
1: Dus ik heb daarop gereageerd. En toen zei hij van, joh, zullen we hem samen afmaken? Ik zeg, nou, dat is goed. Gaan we doen.
0: Jij bent ook zo makkelijk, dus, hè?
1: Dat vond ik ook gewoon hartstikke leuk. Ook om te kijken hoe hij dat deed. En ik ben te gast geweest bij hem in de studio. En hij zei, joh, zullen we hem dan samen opnemen? En dat hebben we gedaan.
0: Ja, met wat als doel dan?
1: Nou, eigenlijk om daar gewoon een leuke online video voor te maken. Maar we krijgen zo ongelooflijk veel reacties.
0: Ja.
1: Ja, dus de twijfel staat nu wel van, gaan we er wel of niet iets mee doen? Of gaan we het online zetten? Dus we zijn een beetje aan het puzzelen nu van, wat gaan we ermee doen eigenlijk?
0: We hebben die puzzel al gelegd, hoor.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Die puzzel is al rond. Dat was een eenvoudige puzzel deze.
2: Hij ligt al klaar.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen ik zit natuurlijk zelf ook met een bepaalde planning voor ook nieuwe singles. En ik heb natuurlijk dit jaar ook een single gehad met Harry Vermeegen, wat er eventjes tussendoor kwam gefietst. En dan zit dat toch je andere singles in de weg. Dus ik moet wel even kijken of we daar de ruimte voor hebben. Of dat we hem gewoon online zetten. Maar ik denk wel dat de plaat het wel verdient om in ieder geval op Spotify te komen.
0: Ja, je moet hem, zoals ze dan zeggen, je moet hem even droppen.
1: Ja, ik denk wel dat we dat gaan doen.
0: Ja man, want ik vind vooral dit stukje vind ik heel leuk.

0: die vind ik zo lekker voor jou, Stef, die Woppa.
1: Ja, die Woppa, dat is wel een uithangbordje geworden ondertussen, ja.
0: Die zit ook in Jammer dan, toch?
1: Ja, die zit in Jammer dan en die zit in meerdere liedjes inmiddels. Dus dat is wel een herkenbaar iets geworden, ja.
0: Ja, dat is jouw signature, noemen ze dat.
1: Ja.
0: Kun je maar één keer doen, zo even aan de lijn, of niet?
1: Ja, natuurlijk. Woppa!
0: Ja, dat is echt mooi. Echt een Stef Engel Woppa. Heel goed. Oké, maar wij moedigen toch aan. En ik vind het heel fijn dat wij dat liedje zo even kunnen draaien. Ik heb hem gisteren dus gekregen van Juan Richard. Met jouw toestemming, Stef.
1: Ja, dus hartstikke leuk.
0: Dank ervoor. En ik ga hem dit gewoon lekker draaien. En we krijgen er zoveel leuke reacties op. Dus ik zei tegen Tinia, we moeten Stef even bellen. Want dit moet gewoon online. Ik denk dat je heel veel mensen blij gaat maken.
1: Ja, ik heb toevallig voor vandaag een belafspraak met Juan om te kijken van wat gaan we er nou mee doen. En dan houden we jou op de hoogte uiteraard.
0: Top. Ja. Zeg dat nooit tegen de kabouter, hè?
1: Ik weet tegen wie ik het zeg.
0: Oké. Okay. <Ja. laughs> Dankjewel, Stef. Gaan we eruit met een Woppa of niet?
1: Woppa. Veel plezier met het liedje.
0: Fijne dag, Stef.
1: Jullie ook.
0: Doei.

0: denk je aan dan, hè? Ja, aan Brabant. Wat daar brand nog ligt. Dan denk je natuurlijk aan de energierekening, dat snap ik.
1: Ja. En dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog ligt.
0: Shit, ik heb de lampen niet uitgedaan. Guus Meeuwis en Brabant. Misschien moeten we met z'n allen gewoon in de DM sliden van Stef Hekkel. Om hem nog meer te pushen, te aanmoedigen om dat liedje uit te brengen. Dat is toch superleuk?
2: Ja, goed idee.
0: Griekse melodie. We gaan hem nog wel eens even wat vaker draaien met Juan Richard. Want die verdient hier ook de credits voor deze versie van Griekse melodie. Want die draait er ook nog. Het is 9:09. We draaien zo meteen als laatste, nou misschien wel deze.
1: Waar komen jullie toch vandaan?
0: Waar de smurfhuisjes staan, het smurvenlied van vader Abraham. Of gaan we keuze B doen?
1: Ja.
0: De kast.
1: Ja.
0: Nee, dij. Of wordt het misschien wel keuze C? En dat is een liedje van Frank en Minella. Dat is een spannende namelijk. Want A en C die wisselen steeds van positie, zie je dat? Net stond kop of munt bovenaan.
2: Het is spannend.
0: Ja, het is zeker. Nou, we hebben nog 3 minuten om je stem te ontvangen. Dus doe gerust even stemmen in de

0: daar kun je ook wel zitten op dit moment. Oh, lekker, heerlijk. Alhoewel, we hebben ook geen slechte dag vragen hier in Nederland. Het is prima, kan hier en daar nog wel een buitje vallen. Maar 20 tot 22 graden, prima. Wanneer ga jij eigenlijk weer, dat zat ik me af te vragen. Ik zat gisteravond een beetje te scrollen. Ik denk, wanneer ga jij weer eens een, komt er weer eens een vlogje van jou?
1: Oh, een dagvlogje.
0: TikTok-tieners.
1: TikTok-tieners.
0: Ja.
1: Ja, binnenkort denk ik wel weer een keer.
0: Oh ja?
1: Ja, ik...
0: Binnenkort wel weer een keer. Met de kerstdagen.
1: Met de kerstdagen. Ja, dat kan ik eerdaags wel een keer weer doen.
0: Eerdaags. Mooi woord ook. Het zou mooi zijn, Tinia.
1: Ja, dat is goed. Leuk. Volgende week of
0: entertainment
1: zo,
0: vind ik dat.
1: Ja.
0: Maar in de positieve zin, hè?
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Oké, top. Deal.
1: Deze week heb ik druk, dus het wordt volgende week.
0: Ik hou je eraan. We gaan er nog even eentje doen uit de platenkoffer. Het platenkoffer. Oeh, dit was spannend. Zo, de knetters. Dat scheelt maar een paar stemmen.
1: Zeker. En met 41% van de stemmen, echt een paar stemmetjes meer, heeft gewonnen ja. De kop of munt van Frankie Mirella.
0: Wauw, want de nummer 2 die had 40%.
1: Ja.
0: Het scheelt een procentje. Nou, wat is dat op een mensenleven, hè? Sunt, dus geen smurvelied, maar wel kop of munt. Ook een mooi verhaal van Frank en Mirella.

0: Swedish sheriffs.
1: Frank en Marjan, want dat was het eigenlijk. Marjan Kampen als Mirella. Er zijn nogal wat Mirella's er doorheen gegaan in de tijd. En dit was volgens mij was zij de tweede Mirella, Marjan Kampen. Maar daar wil ik vanaf zijn. Het is nagenoeg 10 uur. Wij gaan hem afronden, Tinia.
2: Ja, dat is hem weer voor vandaag.
1: Vind ik ook. Voor onze show wel. Zometeen hoor je Emily.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drietal files die nog langer zijn dan 5 minuten. Allereerst de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten, 7 kilometer door een pechgeval. 1 rijstrook is afgesloten. En tenslotte nog steeds file op de N62, de Westerschelde-tunnel, vanuit België gezien. Ongeveer 10 minuten extra. Er staat een kapotte auto in de tunnel.

0: waarvan je eigenlijk... Nee, waarvan je 100% zeker weet hoe hij op het podium staat. Jawel, met een...
1: Inderdaad, wit bloesje.
0: Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Zometeen hoor je de muziek van André Hazes en ook Danny Vroger en Mickey van Wijk. Knipperlicht. Maar eerst de tijd voor Jannes. Want ja, ik vraag het aan jou alleen.

SterrenL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Ik vroeg het net al, wat wil jij nou graag horen? Het is Bart die een berichtje heeft ingestuurd en zegt Emily Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. I'm

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A15 richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Bij Arkel is 1 rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. De andere kant op hierdoor ook een file, ongeveer 10 minuutjes.
4: Een hele goede morgen, 11 uur geweest. Zometeen horen we hier de Rolleman. En wat dacht je van Fleming? Jawel, en dat gebeurt bijna, helemaal automatisch. De nummer.

het weet, dan is het alweer lekker weekend. Samen met jou. Nou, toevallig hoor je zometeen Mike Pietersen hier op NPO StarNL Radio. En ook Maywood met Rio. Nou, heb jij nog een verzoekje? Laat het weten via de NPO Luister-app. Eerst gaan we kijken of die hartslag van jou nog te vinden is. Jawel, inderdaad, bij je heupen daar. Hier is Mike Versteeg.

heerlijk meezingen. Ja, hoe heerlijk is dat? Ik vroeg het net al, wat wil jij graag horen? Nou, er is echt behoorlijk op gereageerd. Door Coolboy, door Storm, door Stan, door Dylan, door Gerard. En Gerard, it's your lucky day. Rob van Daal, en waarom doe je dit nou?

feiten, puur op het gevoel. Je hoort het hier op NPO, SterrenL Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Daar waar je zo meteen Amar hoort en Rutger van Barneveld. Maar

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

die zich daarop die zich aansluiten bij Stef Eckel. Wat dat betreft een man met veel ervaring. Ik ben benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Binnenkort misschien een keertje uitnodigen. Zometeen hoor je de muziek hier van Samantha Steenwijk en ook Likke Pep. Maar eerst is het tijd voor Boom. Jawel, dat gebeurt zomaar. En Boom is ho, zeggen ze toch? Nou, Samuel Welten en Russo.

alles. Oh, zullen we er nog eentje doen? Jawel, dan ga ik er nog eentje doen. Voor Coolboy. Vroeger was dat een soort van chatnaam. Had je nog MSN? Voor de mensen die denken, waar heb je het over? Inderdaad, Boomer Emily. Nou, zometeen hoor je Jeffrey Hezen met Loco. Maar laten we eerst even een verzoekje doen. Dus speciaal voor Coolboy 35. Jan Smit, als de morgen is...

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen, dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

uit Hier Ben Ik. En als u de keuze had, de huidige single van Thomas Bergen. Wat een goede rammer heeft hij gemaakt, zeg. Tweede uurtje van de show komt eraan met zometeen nog een hit uit de top 1000. En uiteraard een lekkere discoplaat. Maar nu Donnie en de Snollebollekes. Dit is Engelengezang. Oh,

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen, dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken afgesloten.

Hele bijzondere en ook een hele goede samenwerking. Numidia en John West met de paradeplaat. Je hoort hem de hele week door. Habibi bij Sterren NL. En Bailando van Jeffrey Hasen op de nummer 1. We duiken even de schatkamer in. Zo'n pareltje uit het verleden. De mannen van Drukwerk zijn hier. En Marianneke.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier oponthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.

0: meest gestreamd, meest gedownload, meest bekeken via YouTube en het meest gedraaid op de radio. Dat vormt de top 3 om 3, de lijst van vandaag, woensdag 2 september 2026. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten vandaag op nummer 3. Nummer 2 is voor Tinto de Verano van Joey Nicolai. En wie vinden we dan op nummer 1? Dat is die andere hit van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand.
1: De top 3 om 3, nummer 3.

0: sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Met Russo en Mart Hoogkamer. NPO. Sterren NL.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

naar de kroeg van Pascal Redeker voor je uit de Nederlandstalige Top 1000. En Russo met Bart Hoogkamer pakt mij. Russo is superdruk, heeft ook een single uit met Samuel Welte afgelopen maandag nog. Gezellig op de koffie bij Emily in Emily op volle toeren. Dubbele dosis komt eraan, twee hits van Kido van der Graaf, maar eerst deze parel. Ik vind hem echt zo mooi, gaat niet vervelen. Zoe Levi en Snelle.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste vertraging in de Randstad. Er staat 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat voor de Schipholtunnel een vrachtwagen die te hoog is. Daardoor is de tunnel tijdelijk dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Nootdorp, kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort, 3 kwartier extra reistijd. Er staat een auto met pech.

had ik een jubileumshow. Je weet het, gisteren 1 februari, wil ik zeggen, 1 september. 12 jaar bij de zaak, vandaag 12 jaar in één dag. En tot 7 uur draaide ik net de nieuwe single van Yves Berendsen, Verlangen. Prachtige plaat. Gaat volgende week heel wat mee gebeuren. Ik ga nog niet zeggen wat, maar het laat zich raden eigenlijk wel. Hè? En daarvoor hadden we die zomerhit van de altijd gezellige Sander Kwarten, de Tapstraat Tijuana. En die zomerhit van een jaar of 3 geleden van Kafke en Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux. Even lekker een ritje maken met de motor van Brabant naar Bordeaux. Of met de auto, kan ook natuurlijk. En met de Deux Chevaux misschien wel. Het is wollige woensdag, geen gast vandaag in de Jan Paparazzi Show. Nog steeds even vakantietijd. Dat doen we volgende week ook niet, want dan zit Perry hier. Volgende week piep ik er even een paar dagen tussenuit. Maar de week daarna heb ik hier de 3 J's zitten. Ja, dat wordt een mooie uitzending met totaal 4 J's dan. En nu een paar lege plekken op de playlist. Dus mijn vraag is eigenlijk, zou je iets willen horen? Heb je iets in gedachten waar ik je een plezier mee kan doen op deze

duidelijk een productie van Peter Koelewijn uit de jaren 70. Want het eindigt een beetje zoals Nico Haak ook eindigt met Honky Tonky Pianissie. Hè? Er komt geen einde aan. Aan dit refrein, om het vol te maken, denk ik, de plaat uit 1975. Zomerhit van lang geleden. De legendarische Ronnie Tober, altijd aardig. En Siska Peters en een witte eend op.

RNL Radio, en daarvoor hadden we de Bostromos, Jeffrey Heesen en Liefde is Magie. Nederlandstalige uitvoering door hem zelf geschreven van Islands in the Stream, een oude hit in de jaren 80 van de pas overleden Dolly Parton en Kenny Rogers. Bij Sterren NL, even kijken,

is er ook bij. Die zegt, nou, dan ga ik even opschrijven. Stijn Wekkel komt er zo meteen aan. Tamara Bakker zegt, Jan, een plaat van Nick en Simon. Het liefste dan de Spaanse duif. Dat zou ik heel leuk vinden. En Freddy uit Zundert, om er even een paar bij te halen vandaag op deze wollige woensdag. Die zegt, Janneman, zou je mij een plezier willen doen en een plaat willen draaien van, het is volgens mij ook jouw vriend, tussen haakjes,

0: single van Vincent. Wat een mooie plaat is dat. Dat gaan we doen. Kwart voor vijf. Ja, ik moet even de spullen erbij pakken. Martinus, die had de plaat aangevraagd een paar dagen geleden van de Dijk. En ik zei het zojuist even verkeerd. Ja, ja, niks menselijks is mij vreemd, eerlijk gezegd. Ik kondig de plaat net even ietsje anders aan. Hij heet namelijk Laat het niet over zijn. Kwart voor vijf bij SterrenL Radio betekent tijd voor een plaat van de Dijk. En Martinus wilde graag deze plaat horen. Tranen trekken mooi, dit is kippenvel. Dit is de Dijk.
1: Vriend die opbelt, ik zeg dat het wel gaat. Ik hoor hem wel, het is net of niet tegen iemand anders praat. En als hij opgehangen heeft, weet ik niet meer wat hij zei. Ik geloof iets als kop op

schijnt, maar nergens zie ik licht.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend de Hoek en Roelevarensveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht.
1: Jan Paparazzi.
4: 5 uur geweest op

0: Dames uit Volendam, Nick en Simon. Een van hun mooiste platen vind ik dit. De thematiek, het missen van iemand die naar het buitenland gaat. Dit is de Spaanse duif.
1: Ik wist niets van de liefde, ik was toen

Bruis. En ook nog Dans voor mij van Team Rush Hour. Wesley Klein en Bas Brace. En wat is dit, Janneman? Dit is de dagelijkse plaat van Benny Nijman vandaag om 17:15. Aangevraagd door een van onze vele medeluisteraars. Ik kwam met deze prachtige tropische muzikale suggestie. Hoor even, wat gebeurt er allemaal?

0: Je weet dat je de enige bent. En als dat over jou gaat, als je zo bezongen wordt, nou, dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Want dan ben ik het helemaal met je eens. En in dit geval ook met Anton, want je bent ook de enige. De enige voor mij, Anton. Uit onze top 25 van een paar maanden geleden. En dit is vlak voor 6 uur. Marco Hitmaker, natuurlijk ook in de show van Janneman. Met de zomernacht in Griekenland.
1: Denk nog vaak aan die mooie tijd die wij hebben beleefd in het zonnige Griekenland.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelevaartsveen. Een half uur extra reistijd, dan komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hendrikje door Ambacht. Een uur extra reistijd, 2 rijstroken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging.

heerlijke 25. Je zit in mijn hoofd van de 1-2-3, Jezus uit Volendam. En daarvoor de nieuwe single van Henk Dissel, Chansen. Ik denk dat die plaat komende vrijdag binnen gaat komen in de top 25 van onze gezellige zender. De vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Zo tegen 6:30 aan, een plaat waar ik vorig jaar helemaal weg van was. Hansen.

0: En daarvoor hadden wij een hele mooie plaat van Lera Mila. Ik wilde zeggen Lera Mila. Nee, nee. Ik weet niet of ze een leren obsessie heeft. Dan zou het Lera Mila zijn. Maar ze heet Lara Mila, officieel. En ze zong hier Had ik je maar nooit gezoend. Dan gaan we twee plaatjes na 6:30. Gaan we een plaat draaien van Gerrit Uitenberg. Vandaag in de Jan Paparazzi Show. Tijd voor Gerrit Uitenberg. En dat weten niet veel mensen, denk ik. Maar Gerrit Uitenberg was de artiestennaam van de vader van de gebroeders Co. Ja. Gerrit Koopmans, zo is zijn echte naam, geboren in Geertruidenberg in 1938. En hij is de vader dus van de gebroeders Co, die we allemaal kennen van heel veel hits, Toeter op een waterscooter en 50 andere klappers, de gebroeders Co. Maar dit was de vader van de gebroeders Co, die ook nog in de jaren 80 een paar hele leuke plaatjes maakte. Recht uit de volksmond, gewoon recht voor zijn raap. Plaatjes in de jaren 80, 1985, 1987 zo'n beetje. Een van die plaatjes ga ik nu draaien. Dat vind ik een hele leuke plaat en die heet Zelf Gedaan. En daarmee zingt hij eigenlijk over zijn onvermogen om te klussen en handige dingen te doen. Hij doet wel alsof, maar de boel staat eigenlijk op instort eigenlijk. Gerrit Uitenberg, mooie vent, leuke liedjes. Zijn eerste plaat, zijn echte hit was Ik heb nooit eens mazzel. Misschien zeg je dat nog wat. Ik heb nooit eens mazzel, zong die in de jaren 80. Dat was een echt wel een hitje. En deze plaat ging roemloos eronder. Dus ja, het is een grappig plaatje uit mijn eigen collectie. En ik draai het vanwege de historische waarde op 45 krakerige toeren. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half 7, half 8.

0: single van Samuel Welten met Russo in dit geval. Afgelopen maandag waren ze bij onze Emily, de leading lady van deze gezellige zender. Emily Sleven, mijn favoriete vrouwelijke collega hier bij Sterren NL. Iedere dag op de radio tussen 10 en 1. En ze waren bij Emily op de koffie afgelopen maandag. Samuel Welten en Russo. In de Jan Paparazzi Show. En vlak voor het scheiden van de markt, vlak voordat we de Bietenbrug op gaan, dacht ik ineens, lieve luisteraars, aan deze plaat. Een plaat van Marco Borsato. Ik heb de hele dag nog geen Marco gedraaid, dus ik moet hem even draaien. En dit vind ik een van zijn mooiste platen. Dit gaat over mijn levensmotto.
1: Niet in mijn handen.
0: Zo mooi dit.

0: Helemaal niets, zeg het maar. Van het album Zien was dat, dacht ik, in 2004 uitgebracht. Heb ik altijd een hele mooie plaat gevonden, hoor je bijna nooit. De plaat heet officieel Zeg het maar, dan wel helemaal niets. Aan het eind van de show van Janneman op deze woensdagavond, vlak voor 7 uur, op de nummer 1 voor gezellige mensen. 3 uur lang klimaatneutrale gezelligheid in de juiste volgorde met Jan Paparazzi, Janneman voor vrienden. En daarmee, luisteraars, komt er een eind aan het hele gebeuren voor vandaag, op deze 2e september alweer. Morgen de laatste Jan Paparazzi-show van deze week. En dan piep ik er een beetje tussenuit. Dan krijgen we een week lang Perry op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.
1: Ja, het is voorbij.
0: En daarna ben ik weer terug, gewoon uiteraard. Tot de rest van het jaar. Non-stop eigenlijk.
1: De show van Janneman.
0: Dus maak je geen zorgen. Morgen nog op donderdagmiddag. De top 25, Jan Smit en de Schatkamer. Dus geen paniek.
1: Luister morgen als het kan.
0: Ik zeg sowieso, luister morgen als het kan. Vanaf een uur of 4 weer naar de Jan Paparazzi-show. En dan zeg ik een hele mooie woensdagavond aan ieder die luistert in Nederland of buiten onze landsgrenzen. Of buiten het buitenland. We ook geluisterd naar Sterrenel. Hele fijne avond allemaal. Bedankt voor het luisteren. Hou het gezellig, hou het gezond. Hou het hoofd koel en het hart warm.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
3: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
2: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de studentverpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
3: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
2: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
4: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
2: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
2: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
4: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
2: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan krijgen?

0: AfroTros. De omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Petros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.